0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Dit is Joe.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Protest aan het adres van Ed Sheeran op zijn eerste concert sinds de hele Macklemore-heisa in Philadelphia in de VS. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt heeft. Nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium. Aan het concertgebouw werd dan ook geprotesteerd pro-Palestina. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. De zanger heeft zich ook geëxcuseerd. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Waarom hij terugkeerde naar het Witte Huis, dat willen ze niet bevestigen. Mogelijk heeft het iets te maken met de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat nu 11e, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: Dit is Joe.
1: Good times. Good times.
0: Great music.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japan.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Een kraan die lekt.
4: Een tegel met een barst.
3: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
4: Het is tijd.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Show.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd. Hij heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de hele Macklemore-heisa. Hij deed dat op zijn concert in Philadelphia in de VS. Sheeran blijft ervan overtuigd dat zijn concerten geen plek zijn voor politieke statements, maar met wat er nu in de wereld aan het gebeuren is, kunnen we niet anders meer, klonk het. En hij zei dat wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is, verschrikkelijk is. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen, omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt had, nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium en rijke concertorganisator ermee dreigde de concerten van Sheeran te cancelen als hij Macklemore niet zou laten vallen. Het is autoloze zondag vandaag. Nog nooit hebben zoveel steden en gemeenten daaraan meegedaan. Op meer dan 70 plaatsen worden auto's vandaag geweerd. Hoe een stad of gemeente die autoloze zondag organiseert verschilt, maar op heel wat plekken is het centrum auto vrijgemaakt en zijn er allerlei activiteiten gepland. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon. Joe Easy.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: James Blunt komt terug naar Brussel. Ja, beautiful. De man achter

0: laatste nieuws. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Joe Easy.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee. Ben je op zoek naar je eerste job?
4: Zo klaar voor.
3: Of is het tijd voor een carrière switch?
5: Ja, zo klaar voor.
3: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
5: Zo klaar voor.
3: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
1: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immos Koopman!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
10: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
11: Dit is Joe.
12: Good times. Great music.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen op het podium en onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest is dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden, maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is.
2: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
1: De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Over de officiële reden wil het Witte Huis niets kwijt. Mogelijk zitten de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië daarvoor iets tussen. Het Witte Huis heeft trouwens de perskaart van een CNN-journaliste afgenomen. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. CNN noemt het een aanval op de persvrijheid. Sport dan. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Dian de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste zevenkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers en Norwitz, die werd derde. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. En het is autoloze zondag vandaag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Je hoort Katrien Smet.
3: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen en die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
1: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag start regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomer met zachte temperaturen en zon. Joe Easy.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.

0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Take my love.
5: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
6: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Hallo.
6: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
7: Ja, ik wil autotechniek studeren.
6: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
7: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
6: Ja.
7: En dan krijg ik misschien wat centjes.
6: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
10: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Code Yellow!
12: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
16: Vanavond een currieke?
15: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
16: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
18: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
19: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
20: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
19: En is dat dan morgen wel opgeladen?
18: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
19: Wow.
18: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. It's a
21: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
22: Dit is Joe Easy.
21: Enjoy
22: and take it easy.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen van hem op het podium. En onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was erg emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest was dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden. Maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren.
9: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
8: Kan Remco Evenepoel voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is straks de inzet in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. Zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het aan de vrouwen. En in ons voetbal heeft Anderlecht een goede zaak gedaan. Het won gisteravond makkelijk met 3-0 van Zulte Waregem. In de stand staat Anderlecht nu vijfde. Zulte Waregem heeft 2 punten minder en staat zesde. Lommel en KV Mechelen bleven dan weer steken op een 0-0 gelijkspel. Trainer Frederik van der Biest van KV vindt dat zijn ploeg meer verdiende.
10: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten de 2-3 counters momenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We hadden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
8: Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Het is vandaag autoloze zondag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag nu doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Katrien Smet.
11: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen en die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
8: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
12: Joe Easy.
13: I've heard people say that too much of anything.

0: Wist je dat je van Connections?
1: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
2: Ah, miljard gemist.
1: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
4: Wauw!
3: Van Vibra.
5: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
5: En zaterdag Scouts Weekend.
7: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
5: Wauw!
3: Van Vibra.
8: Een kraan die lekt.
9: Een tegel met een barst.
8: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
9: Het is tijd voor iets nieuws.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SDWorks. Je hoort Kathleen Jacobs.
4: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden. In plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
3: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En kan Remco Evenepoel voor het 4e jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is de inzet straks in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. En zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond, onze tijd. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het al aan de vrouwen. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
2: Viva la vida.
0: Met Anne van Elzen en Jasmijn van Hoof.

0: Een hele fijne zondagmorgen. Welkom bij een nieuwe Viva la Vida. 2 uur lang, 1 gast, 1 leven. En vooral proberen ontdekken wat iemand gelukkig maakt als we even voorbij het publiek zichtbare kijken. Mijn gast vandaag kennen heel veel mensen al jaren. Of dat denken ze toch? Want misschien ken jij Stefanie beter dan Jasmijn. Misschien heb je haar onlangs ook nog verdacht, gewantrouwd en geanalyseerd in De Verraders. Maar vandaag wil ik vooral weten wie er opstaat wanneer er geen rol wordt gespeeld. Lieve Jasmijn van Hoof, welkom in Viva la Vida.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik moet u wel feliciteren, ook al ben je in het programma Bondgenoot, je kunt keigoed liegen. Want vorig jaar zaten wij samen aan de ronde tafel met Vincent Vierens over het vorige seizoen dan. Jij was toen net terug van die opnames. Wij waren al twee zo bezig. Oh, dat zou een keer tof zijn. En een keer dit en dat. Dus jij zou wel goed kunnen verraden, hè?
1: Oh, dat staat nog los van dingen verzwijgen. Aha. Ik weet inderdaad, toen wij in de ronde tafel zaten, ik was denk ik een week terug.
0: Oh, dus het proces was toch volop aan de gang?
1: Volop. En ik ben iemand die heel moeilijk kan zwijgen. Dus ik had ook zin om tegen iedereen te zeggen, ik ben er eigenlijk geweest, ik heb het meegemaakt. Maar ik weet dat ik inderdaad die dag heel hard op mijn tanden heb gebeten.
0: Amai.
1: En ça va. Maar ik was ook wel blij dat het uiteindelijk geweten was dat het uitkwam. Ja. Dat ik er niet meer over moest zwijgen.
0: Jasmijn, we hebben hier tegenwoordig een extra collega bij Joe. De Joe, hebben we hem genoemd. Hij vraagt geen loon en neemt nooit vakantie. En hij heeft op elke vraag een antwoord. Ook als je hem niet gevraagd hebt om er eentje te geven. Onze AI-collega Joe. Ik heb hem gevraagd. Joe, wie is Jasmijn van Hoof?
2: Jasmijn van Hoof is een Belgische actrice die veel kijkers zullen herkennen als Stephanie Steffi Steenakkers uit Familie. En in 2026 laat ze een heel andere kant van zichzelf zien. Als deelnemer uit het nieuwe seizoen van De Verraders op VTM. Het is bijzonder, want ze kraakt nu niet in een personage, maar speelt gewoon zichzelf. Ze zegt dat ze het leuk vindt om op televisie eindelijk meer van haar eigen persoonlijkheid te kunnen laten zien. En als fan van het spel en van gezelschapsspellen kon ze de uitnodiging eigenlijk moeilijk weigeren. Ze omschrijft zichzelf normaal als iemand die rustig is. Maar geeft ook toe dat zodra er een camera op haar gericht staat, ze vanzelf iets luidruchtiger en expressiever wordt. Dus in De Verraders krijgt het publiek de kans om Jasmijn van Hoof eens echt als persoon te leren kennen.
0: Klopt dat?
1: Behalve mijn achternaam, Steenakkers, ja, het is Koppes.
0: Hij vergist zich met een andere serie op een andere zender?
1: Geen idee. Nee, en dan al de rest is verrassend accuraat. Dat komt allemaal uit, denk ik, 1 redelijk recent interview dat hem gevonden zal hebben.
0: Natuurlijk, dat vertelt nog niets over jouw achtergrond. Mm-hmm. Wat je gestudeerd hebt bijvoorbeeld vroeger. En ook er mist nog iets. Voor jouw gevoel, wat mist er ook nog?
1: Ik zou zeggen dat er toch zeker in het jaar 2026 heb ik voor het eerst op de planken gestaan in theater, wat ik heel leuk vind. Ik ben inderdaad al lang actrice, ik doe al heel lang Familie, maar dus dit jaar is daar ook theater bij gekomen, wat ik heel tof vond en hoop dat dat nog op mijn pad mag komen. En het is leuk om in andere programma's te zitten, om in De Verraders mee te mogen doen als mezelf. Dat was inderdaad heel bijzonder.
0: We hebben ook gevraagd aan onze Joe om jou eens karakterieel te beschrijven in enkele woorden.
2: Jasmijn van Hoof is lief, intelligent, spontaan en vastberaden.
0: Lief, intelligent, spontaan en vastberaden. In welke van die 4 herken je jezelf het meest?
1: Ik denk in lief. Dat probeer ik toch te zijn. Na een belangrijke eigenschap. En spontaan denk ik ook wel.
0: En is er dan nog iets dat je zegt van daar herken ik mij niet in?
1: Maar ik ben wel verrast door vastberaden of zo. Ik denk dat ik misschien wel zo overkom, maar dat dan misschien voor mezelf persoonlijk niet altijd zo aanvoelt.
0: Ben je iemand die niet zo gemakkelijk knopen kan doorhakken, beslissingen kan nemen? Dat gaat van wat eten we vanavond tot...
1: Wat eten we vanavond is omdat dat niet zo...
0: Grote gevolgen heeft.
1: Ja, exact. Maar ik kan enorm twijfelen aan alle voor- en nadelen van mijn keuzes naast elkaar leggen. En daardoor niet tot keuzes komen. Of niet
0: omdat elke keuze uiteindelijk wel dat voor- en nadeel heeft.
1: Ik kan heel hard piekeren over worst case scenario's. En daardoor eigenlijk niet zo gemakkelijk grote keuzes. Belangrijke keuzes met veel gevolgen vind ik heel spannend.
0: Mm-hmm. En is er nog iets wat je eraan zou willen toevoegen?
1: Dan denk ik dat ik misschien zou zeggen mild.
0: Mm-hmm.
1: Ja, probeer heel mild in het leven te staan. Mensen maken fouten en dat kan gaan van mensen die zich in het verkeer ineens invoegen zonder dat ik het zie. Ik zal daar niet aan boos om worden. Ik zal heel snel denken, oh, die vergist zich. Of, inschattingsfoutje, heb ik ook wel eens.
0: Niet zo rancuneus achter
1: nee,
0: de stuur
1: ik ben,
0: zitten.
1: Nee,
0: van, het dwaas.
1: Nee, ik ben niet agressief in een auto, helemaal niet. Maar ik sta maar ook gewoon mild tegenover, ik ga niet zeggen dat ik een moordenaar zal vrijspreken.
0: Maar je kan je wel goed inleven in anderen en daardoor begrip opbrengen voor bepaalde acties die misschien niet zo sympathiek of tof zijn.
1: Ja, en ik ga heel hard op zoek naar maar van waar komt die persoon, hoe is die misschien opgegroeid, hoe ziet die zijn verleden eruit en hoe is die geworden tot wie hem is. En
0: dus dat is ook empathie, hè? Heel veel empathie.
1: Probeer dat wel.
0: Ik ben ook benieuwd, dat gaan we in de loop van de komende 2 uur te weten komen, of je ook mild bent voor jezelf. Hè? Maar zo meteen gaan we terug naar waar jij vandaan komt. Mm-hmm. Het nest waarin je bent opgegroeid, en dat is voor na Paul Young en Come Back and Stay.

0: Een hele goede morgen. Opnieuw welkom bij Viva la Vida met actrice en verrader, deelnemer toch, Jasmijn van Hoof. Jasmijn, ik heb je voor vandaag een kleine opdracht ook gegeven om een voorwerp mee te brengen uit jouw kindertijd of jeugdperiode. Tenminste iets wat jou onmiddellijk terugkatapulteert naar die periode. Wat heb je meegebracht?
1: Ja, het zit nog in mijn tas.
0: Je mag het pakken. Ah, ja, maar dat is goed voor het verrassingseffect. Ja. Oh my god, is dat wat ik denk dat het is? Is dat een vriendenboekje van Samson en Gert?
1: Het is een vriendenboekje, maar wij noemden dat vroeger een poëziealbum.
0: Ah, terwijl echt... zo met tip-tap-top, de datum staat
1: exact,
0: op zijn kop.
1: Exact, exact. Ja.
0: Oh my god.
1: Mijn moeder heeft heel veel bijgehouden van mijn kindertijd. Dus ik ben bij haar in een doos gaan moeten graven.
0: Ja.
1: Maar dit is echt voor mij het perfecte voorbeeld van mijn kindertijd met zo... Samson uit de jaren 90.
0: Maar echt poëziealbum.
1: Pagina's die eruit vallen.
0: Direct beginnen met een aardje.
1: Ja, ja.
0: Oh.
1: En dan zo wat kleutertekeningen. De juf die erin getekend heeft.
0: Oh, juf Ilse. Ja. Pulderbos, 23 januari 95.
1: Zat, hè?
0: Oh.
1: Zat, hè?
0: Wacht, hier. Van je vriendinnetje Sylvie Laferre. Ja. Was dat dan jouw...
1: Zeker. Doorheen de lagere school is dat een heel goede vriendin geweest. Nee, ja. Wat het ook heel bijzonder maakt, is... Er staat een heel mooie tekening van mijn vader in. Die heel goed kon tekenen. Maar mijn vader is redelijk jong gestorven. Mijn vader was maar 42. En ik was toen 8. Okay. Dus de weinige dingen die ik van hem heb, zijn mij heel dierbaar.
0: Oh, dat zal wel.
1: Ja, en ik moet aan het zoeken. Hij heeft er 2 koningspinguïns ingetekend. En dat is tot op de dag van vandaag dat is zowel iets dat mij... dat is zo'n beetje een symbool van mijn vader geworden of zo. Als ik iets met pinguïns zie, dan denk ik automatisch aan hem. Zeker als het zo koningspinguïns zijn.
0: Uh-huh.
1: En dan zoeken ze.
0: Was jij dan een echt papa's kindje op dat moment? Of kon je dat niet meer zo? Heb je er veel echte herinneringen aan?
1: Minder dan ik zou willen, eigenlijk. Ja, als je zo... Ja, ik was net geen 8 toen hij ziek werd. En het is moeilijk soms om in mijn hoofd te weten, zijn dat echt herinneringen of is dat op foto's gebaseerd?
0: Oh, maar dat geloof ik, dat dan heel...
1: Oh my god.
0: Heel mooi. En dat stelt hij dan voor en dat stel jij dan voor?
1: Pakt van wel.
0: Ja, heel mooi. 16 april 97.
1: Ja.
0: En wanneer is hij dan overleden?
1: In maart 99.
0: Dus 2 jaar
1: ja,
0: later.
1: 2 jaar later.
0: Op dat moment was er nog geen enkel teken.
1: Nee, want het was een acute pancreasontsteking.
0: Oei. Ja.
1: Die hem heel ziek heeft gemaakt. Ze hebben hem dan in kunstmatige coma gedaan. En daar heeft hem toch een 2-3 maanden ingelegen. Maar dat werd erger en erger, dus hebben uiteindelijk de machines moeten afkoppelen.
0: Maar eerst even terug. Laten we beginnen anders met die jaren voordat hij ziek werd. Neem mij eens mee naar het gezinnetje van waar kom ik thuis? Wat ruik ik allemaal? Wat zie ik allemaal? En wat voor kind loopt daar rond?
1: Wij waren een groot gezin. Wij zijn met 4 kinderen thuis. Ik heb 3 oudere broers.
0: Oh.
1: Ja, ik ben de jongste van 4 kinderen en van 3 oudere broers. Dus wij hadden een groot huis in Pulderbos, in de stille Antwerpse Kemp.
0: En was jij dan zo de kleine zus die mee wilde met de broers? Of was jij zo toch het typische meisje?
1: Gewoon een beetje alle 2, denk ik. Ik weet dat mijn 2 middelste broers hingen goed aan elkaar. En ik was wel echt het meisje ook. Ik speelde graag met de poppen, met de Barbies. Ik kon ook wel goed op mezelf spelen. Maar ik weet dat wij ook heel graag bijvoorbeeld een soort winkeltje speelden of zo ruilacties deden. Dan leerde ik mijn broer hoe hem haar moest vlechten en hij leerde mij hoe dat ik een cassette in de radio moest steken. Zo aan die dingen.
0: Goeie handel.
1: Voilà. We hadden vooral ook wel veel plezier samen.
0: En kan je zo bepaalde specifieke geluksmomenten voor de geest halen? Dat je zegt van bepaalde tradities waar dat je heel erg naar uitkeek?
1: Sinterklaas komt altijd naar boven, omdat we dan ook met 4 waren. En mijn ouders maakten daar echt ook altijd iets heel bijzonders van. Dat huis was dan... dat was precies of half de living stond dan vol speelgoed en snoepjes overal nog gestrooid. Dat was ook gewoon visueel heel veel.
0: Overvloed.
1: Ja, speelgoed voor 4 kinderen. En iets heel grappig, mijn moeder gaat dat niet leuk vinden dat ik dat zeg. We hadden eigenlijk maar één auto. Maar ja, als je met vijf bent, is dat net een plaats te weinig. Dus ik zat heel veel in de koffer.
0: Ah.
1: Ik zat heel veel, ja.
0: Maar dat gebeurde zeker nog vaker.
1: Toch? Het was de jaren 90.
0: Maar ja, er werd vol een bak gepaft in de auto.
1: Maar ja,
0: ik herinner me nog dat mijn grootvader mij kwam halen. Ik zette mij van voor naast hem. Ik werd niet gevraagd. Dat was ook geen tingelingeling als je gordel niet aandeed. En die nasse bak, die puilde uit. Dat was zo'n oude Volkswagen Kever in het midden zo. En die geur ervan, ja, dat is... Ja. Dus alleen in de koffers.
1: Ja, dan moest ik bukken als de politie voorbij reed. Want dat mocht eigenlijk niet.
0: Nee. Zeg, is er een bepaalde plaat uit die tijd? Een muziek die jou meteen terugbrengt naar de kleine Jasmijn? Of de Jasmijn die uitging?
1: Maar dan ben ik al een beetje ouder misschien. Mm-hmm. Dan ben ik al 12, denk ik. Dan zijn er zo van die... wij deden dan fuifjes. Toen we 12 jaar gingen we fuiven bij iemand thuis. Mm-hmm. En dan denk ik... Ik vind het zelf echt een heel slecht nummer. Maar ik heb er onlangs iets over geleerd, wat het wel interessant maakt. De Ketchup Song.
0: Oh ja.
1: Ja. Mm-hmm. Acerie. Yeah. Wat ik onlangs heb geleerd, is dat is gebaseerd op een ander nummer. Want ik dacht dat het gewoon een soort brabbeltaaltje met een Spaans accent. Mm-hmm. Maar blijkt dus dat het eigenlijk gaat over Diego, die de club binnenkomt en die aan de DJ vraagt van, hey, zet mijn favoriet nummer eens op. En Diego zingt mee. En je hoort Acerehe, ha, dehe. Maar eigenlijk is dat gebaseerd op Rapper's Delight.
0: Yeah, yeah.
1: En Diego vraagt eigenlijk, om Rapper's Delight op te zeggen, Acerehe, hap, de hip. En ik vond dat zot. Ik heb dat pas een paar weken geleden geleerd en gedacht, oh my god, mega cool.
0: Zie je maar, hè. Ja. Als je uiteindelijk iets... Er zit soms toch nog meer diepgang, voilà, in de Ketchup Song dan je zou denken. Maar oké, de choreografie, die bewaren we voor later. Maar het lied geven we nu.
2: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Dit is Viva la Vida.
12: Met Anne van Elzen en Jasmijn van Hoof.

0: Allee, ja, de Diego, die rapper Delight wilde horen uiteindelijk. Hè. Goed, bij ons in de studio te gast in Viva La Vida, Jasmijn van Hoof. Jasmijn, we hebben daarnet het meisje van vroeger leren kennen. Een brave knok wel, denk ik. Hè?
1: Ja, ik was zo echt het flinke meisje.
0: Ja?
1: Ik deed het goed op school.
0: En was het omdat je het gevoel had van ik moet hier flink zijn? Of was je gewoon oprecht flink? Of was het eerder van, ik wil niet een extra probleem voor
1: Ja, ik denk een beetje dat. Maar ik denk dat dat allemaal nogal onbewust is gebeurd. Mm-hmm. Ik denk wel dat ik was een creatief en een intelligent kind. Mm-hmm. Maar ik had dus ook echt wel enorme voelsprieten voor ja, hoe ik mij moest gedragen om zo weinig mogelijk
0: sociaal wenselijk last. Gedrag.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Dat heb ik. En ik was echt een heel flink meisje dat het goed deed op school. En ik probeerde lief te zijn en vriendelijk. En tot op de dag van vandaag ben ik dat soms nog te veel. Hè. Soms denk ik, ik wil er eens uitbreken.
0: Ah, wel, de Verraders was denk ik al de goede stap in de richting om daaruit te breken. Maar nu dit hier, bloed, zweet en kiezen, vergeet dat sociaal wenselijk gedrag. Smijt het even overboord.
1: Ja, ja.
0: Hier moet je niet flink zijn.
1: Oké.
0: Ja. We beginnen over eten. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Frieten of pizza?
1: Frieten.
0: En wat bestel je dan? Ik ben altijd zo curieus wat mensen bestellen bij de frituur.
1: Ik ben eigenlijk...
0: Dat is echt zoveel.
1: Ja, ik ben niet per se zo zot van de frieten. Dat moeten er niet zoveel zijn voor
0: de
1: mij.
0: De vlezekjes of
1: wat? Oh, de vlezekjes. Ik zou heel die een toog willen bestellen.
0: Echt?
1: Ja, ik weet echt. Maar ik ben eigenlijk best wel een grote fastfood fan.
0: Ja.
1: Maar als ik dan mijn favoriete vlees... Nu zit ik in een periode dat ik altijd een grizzly neem en een viandel speciaal.
0: Zoet of zout in het algemeen?
1: Oef! Zoet.
0: Ja, maar ja, met je opleiding tot chocolatier. Maar wat ben je eigenlijk allemaal?
1: Van alles.
0: Ja, maar
1: ik ben eigenlijk... ik heb echt een certificaat als kok en kelner. Want ik ben een jaar naar de kokschool geweest in 2021 en 2022. En daarna ben ik als chocolatier aan de slag geweest. Een 9 maanden voor ik terug naar familie ben geweest. Ja, en alles dat met patisserie te maken heeft of bakken... doe ik doodgraag.
0: Dan, op restaurant 3 kleine verfijnde gerechtjes of 1 bord waarvan je achteraf moet zeggen ik ga even een beetje zakken en die knop openzetten.
1: Nee, de 3 verfijnde kleine gerechtjes. Ja. Ik ga supergraag uit eten. Ik doe dat niet meer zo heel vaak. Mm-hmm. Maar als ik het dan doe, wil ik het goed doen. Ik was met mijn vriend 5 jaar samen, zijn we naar het Hof van Kleve geweest.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh my
1: zo'n
0: god.
1: Ding. Ik heb echt wel een bucketlist als het aankomt op restaurants of chef-koks waar ik nog wil gaan eten. En daar heb ik dan ook wel centjes voor over.
0: Mm-hmm. Ja, koken of afwassen kan ik wel raden, denk ik.
1: Ja, koken. Zeker koken.
0: Ben je
1: ja.
0: iemand die heel graag en veel kookt nog altijd?
1: Ja, je kunt me daar eigenlijk niet mee straffen. Ik kan ook echt na een zware draaidag echt nog wel gewoon beginnen koken en dat niet erg vinden.
0: Zo, echt de pruttelende potten. Dan,
1: ja.
0: Dat vind, en wat is jouw signature dish?
1: Oei.
0: Als mensen bij jullie komen eten, dan heb je zoiets van, oké, nu ga ik dat.
1: Goh, nee, heb ik niet eigenlijk.
0: Nee?
1: Nee, ik ga dan zo een beetje kijken naar wie is het. Wat denk ik dat die graag eet. En dan afhankelijk van, heb ik... Ik heb altijd, als er mensen komen, heb ik niet zoveel zin in al te veel stappen. Want ik wil daarbij kunnen zitten.
0: Dus eigenlijk, schotels.
1: Ja, eigenlijk val ik dan vaak ook terug op zo'n quiche of een lasagne. Ja. Of, ja. Ik doe 1 dag per jaar, nodig ik mijn beste vrienden uit. En dan ga ik echt all out. Dan speel ik restaurantje. Maar het gevolg is dan wel dat ik zelf vrij weinig bij hen aan de tafel zit.
0: Dan is dat echt om hen te laten genieten.
1: Ja.
0: En hoe heet dat restaurant dan? Che Jazzy? Of,
1: misschien volgend jaar wel. Het heeft nog geen naam.
0: En de allerlaatste, geluk of gelijk?
1: Geluk.
0: Ben je iemand die makkelijk, ook als je weet, je zit in een discussie en je weet 100% zeker van, maar jongens, het verhaal van de aarde is plat versus de aarde is rond. Wat doe je dan? Laat je dat echt los?
1: Ja, ik heb heel snel zoiets van, oké.

0: energie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony

0: klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is tja-tja-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Good times. Great music. Dit is Viva La Vida.

0: Een hele goede morgen bij ons te gast in Viva La Vida, actrice Jasmijn van Hoof. Jasmijn, tot nu toe toch daarnet al een beetje gelachen, ook al serieuzere toeren opgegaan. Soms zijn er zo nog periodes waarvan je op dat moment denkt, of momenten, laat dit alsjeblieft zo snel mogelijk voorbij gaan. Maar waarvan dan je achteraf denkt van, ah, nu begrijp ik het. Nu weet ik waarom mij dat is overkomen. Of we willen niet een moeilijk moment mooier maken, maar wel gewoon op een of andere manier denken van ontdekken of er uit iets donkers toch iets moois en lichts gegroeid is. Ja, ik weet niet wat jij hier het meest bij voelt.
1: Ja, dan word ik denk ik direct teruggecatapulteerd naar het conservatorium in Antwerpen. Toen ik 18 was, ik zat in het laatste middelbaar, ik had voor mezelf twee keuzes. Ik ging toelatingsproef doen voor het conservatorium, om te gaan acteren, de toneelschool eigenlijk. En als ik er niet door was, dan zou ik Duits gaan studeren. Ik was ook wel goed in talen in het middelbaar, dus ik had zitten, nou, waarom niet? Vertaler, tolk, Duits. Ik zag dat wel zitten. Maar ik was er door op het conservatorium. Heel verrassend.
0: Verrassend? Waarom zeg je dat?
1: Ik vond dat op dat moment heel verrassend. Ik deed dat wel als hobby, zo op de academie, na de schooluren. En dan was ik in de paasvakantie van mijn laatste jaar middelbaar. Dat waren de eerste toelatingsproeven, had ik meegedaan. En daar was heel veel volk. En we waren met twee erdoor. We mochten met twee al naar het eerste jaar conservatorium. En ik weet dat ik op dat moment ook zoiets had van, huh? En waarom ik?
0: En we bouwen op naar iets lastigers. Ja. Dus wat is er dan uiteindelijk heel lastig geworden?
1: Op het einde van het tweede jaar, en we zijn van de 12 die begonnen zijn in het eerste jaar, zijn we 4 naar het tweede jaar gemogen. En op het einde van ons tweede jaar waren wij allemaal gebuist. Zijn we er allemaal, waren wij er niet door.
0: En hoe is die boodschap bij jou binnengekomen? Hoe ben je dan, is dat iets dat gezegd is geweest? Jasmijn, je bent niet geslaagd? Of was dat een soort rapport? Of?
1: Nee, dat wordt gezegd. Dat wordt gezegd. Ik vond dat heel heftig. Ik voelde dat ook al wel een beetje de bui hangen. Al zo wat van in het midden van dat schooljaar. Dat was een gevoel bij mij. En ik kon dat ook niet uiten naar de rest. De rest had zoiets van, nee, stop. We gaan er wel door zijn. We gaan dat hier goed doen. Maar dat is allemaal heel subjectief, een beetje vaag ook of zo. Hoe leg je aan iemand uit van, ja, ik zie u geen toekomst hebben als acteur of actrice?
0: Wat gaven ze dan bij jou als argument?
1: Eigenlijk weet ik dat amper nog. Ze beginnen met het nieuws van, je zet er niet door. En eigenlijk, al de rest is een soort alsof onder water zit in een soort bel. En dat je denkt, huh? En ook wel, ah ja, ik voelde het al en... En een soort, wat ik heel hard had in die twee jaar op het conservatorium. Ik zat echt op een roze wolk. Ik had echt zoiets wauw, ik mag hier studeren.
0: Je had eigenlijk echt een hele klassieke opleiding gehad in je middelbaar. Je droomde wel al van die wereld. En dat was zo'n stap dichter daar naartoe. En plots wordt niet enkel een jaar afgeblokt, maar ook een toekomststroom.
1: Ja, enorm. En je hebt zoiets van, wauw, het conservatorium van Antwerpen. En je hemelt jezelf op, je wordt ook opgehemeld. Je voelt je echt uitverkoren dat je daar mocht beginnen en dat je daar zit. En ineens worden dan echt zo buiten gekegeld een beetje. Er is ook geen opvolging. En dat vind ik nog altijd wel heftig. Hoe gemakkelijk ze misschien om zijn gegaan met zo de dromen van iemand jong en de toekomst van iemand jong. En je hebt toch twee jaar...
0: Heel veel geïnvesteerd.
1: Heel veel geïnvesteerd. Ook wel veel plezier gehad, veel geleerd.
0: En het gouden randje daaraan dan?
1: Het gouden randje is dat ik daar mensen heb ontmoet die tot op de dag van vandaag mijn beste vrienden zijn. Ik denk soms het op het conservatorium zitten heeft ook wel mijn leven gered. In de zin van, ik heb daar mijn emoties leren benoemen ook. Leren kanaliseren naar een rol. Je moet gaan graven in je eigen ervaringen om een rol te kunnen vertolken, om die emotie te kunnen overbrengen op een publiek.
0: Was dat misschien een van de drijfveren om toch voor dat soort leven te gaan, om emoties te uiten en ruimte daarvoor te laten zijn die er misschien vroeger minder was?
1: Ja, ik vind dat wel een enorm een enorme cadeau dat ik in de creatieve sector werk. En dat ik effectief een gevoelsleven dat in mij borrelt en stroomt, dat ik daar wel een uitweg voor heb. Ja, zeker wel. Maar het letterlijk, dat is een soort, is bijna een soort therapie geweest of zo. Het leren benoemen van moeilijke emoties of zo. Niet iedereen...
0: En er echt naartoe gaan in plaats van ze weg te duwen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Zij, en mocht er een knop bestaan, we noemen dat hier de rode knop, en dan gezegd van ik druk daarop en die ervaring is er niet. Je gaat gewoon door dat conservatorium, je studeert af en het is, je hebt die boodschap niet gekregen. Zou je dan drukken op die knop of zou je het perfect laten zoals het is?
1: Ik denk dat ik het zou laten zoals het is. Ja, het heeft mij ook wel veerkrachtig gemaakt of zo. Ik weet dat ik echt na mijn buis het even allemaal niet meer wist. En even heel ongelukkig was. Maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik ook wel... Ik ben er toch ook wel uitgeraakt op mezelf.
0: En wat wij hier ook altijd doen dan, is de gevoelige snaar. Dat is eigenlijk een plaat laten horen die bij jou echt een gevoelige snaar raakt, letterlijk. Mm.
1: Dat is een plaat waar ik niet per se direct een connectie mee heb, als in de lyrics of zo, of met de artiest. Maar ik heb gekozen voor Fade Into You van Mazzy Star. Dat denk dat zit op een soort frequentie die mij dan toch altijd ontroert.
0: Okay.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen
3: en Jasmijn van Hoof.

0: Star van Jasmijn van Hoof. Messy Star, Fade Into You. Jasmijn, geluk zit niet alleen in de grootste momenten van het leven. Hè? Wanneer, wat kan dat allemaal zijn? Van je eigen geboorte natuurlijk, dat is het eerste grootste moment. Tot een grote liefde ontmoeten of wat dan allemaal ook. Maar het zit ook vaak in de dingen die we heel automatisch doen. Hè? Kleine gewoontes en rituelen die misschien heel onbenullig lijken, maar waarvan je pas merkt hoe belangrijk ze zijn wanneer je ze een tijdje niet doet. Dus we gaan jouw persoonlijke geluksformule samenstellen. Dat is letterlijk dagelijks plus wekelijks plus jaarlijks is geluk. Nu, familie, vrienden, gezondheid, dat zijn niet de antwoorden die ik zoek. Ik wil echt weten wat je zo daadwerkelijk doet. Zo kleine handelingen waardoor ik denk van, ik ga dat ook eens proberen. Wat is zoiets kleins dat je elke dag doet waar je oprecht deugd van hebt?
1: Maar je moet erover nadenken. Is dat heel onnozel?
0: Het moet onnozel zijn.
1: Anders
0: kan het niet.
1: Ik kan echt uitkijken naar mijn koffietjes morgens.
0: Ah, maar natuurlijk. Ja, maar jij hebt ook een opleiding barista.
1: Ja,
0: gedaan.
1: Dat zit er ook nog ergens tussen.
0: Maar zeg, wat heb je... Ja, je bent eigenlijk wel de vrouw van...
1: Ik heb een beetje FOMO en ik wil zo alles een keer gedaan hebben. En als iets mij ook maar een klein beetje interesseert, wil ik daar direct ook workshops in doen en opleidingen. Ja. Dus ik kan echt 's morgens wakker worden en denken, oeh, mijn koffietje ze biedt. Mm-hmm. En dan is dat echt op de trage manier. Echt zo'n opgietfilter.
0: En de geur die zich door heel het huis verspreidt.
1: Zalig.
0: Hoe drink jij jouw koffie het liefst?
1: We hebben altijd supergoeie koffie in huis. Wij kopen een beetje snobs op vlak van koffie.
0: Doe maar, zijn mannetje snob.
1: Wij kopen eigenlijk heel dure koffie. Echt zo van de koffiebar. Ja. Licht gebrand. Single origin koffie.
0: Okay.
1: En ik drink die zwart, want die is echt perfect om zwart te drinken. Die is heel fruitig. Een beetje frissurig.
0: Speciaal bonen mee naar dat kasteel? Of,
1: Nee. Daar heb ik gewoon gedronken wat er voorhanden was.
0: Ja. Maar hoeveel koffies heb jij nodig vooraleer dat je voelt van, nu ben ik wakker, nu kan ik de wereld aan, het gaat gaan?
1: Ça va. Twee kleine kopjes. Ja.
0: Dan wekelijks. Wat moet er zo minstens één keer per week gebeuren om van een goede week te kunnen spreken? Oké. Je zegt wat je wilt, hè, Jasmijn.
1: Ik was allemaal stoute dingen die door mijn hoofd aan het gaan waren.
0: Ik was aan het denken, yoga. Ja, nu breng ik allemaal andere kanten op.
1: Maar ik moet wel zeggen, ik ben terug begonnen met yoga. Ik heb dat een jaar gedaan. En dan een jaar niet gedaan. En ik heb dat actief gemist. En nu is echt zo, begin september, het start weer allemaal op.
0: Ja, dat is gelijk eigenlijk de 1e januari en 1 september. Je hebt twee kansen op een jaar om goede vormen.
1: Voilà.
0: Tegen 1 september kun je dan terug oppikken wat dat al mislukt was. Ja?
1: Omdat ik heb specifiek een yogales... Een uur yoga en een half uur meditatie. En ik ben daar niet goed in de zin van, kan zeker die kop niet altijd tot stilstand brengen of die gedachten. Maar de zeldzame momenten dat dan wel lukt, dan...
0: Wat gebeurt er dan?
1: Niks. En dat is het schone. Zo een soort van rust en vrede van, zelfs als ik niks denk, zelfs als die innerlijke stem tot stilstand komt, is het allemaal oké of zo? Is er niks om je zorgen over te maken?
0: Is het misschien zelfs nog meer oké?
1: Ja.
0: Uiteindelijk.
1: Ja. En je vindt een soort van vertrouwen in jezelf. Dat het niet nodig is om je heel de tijd zorgen te maken. Of te piekeren. Of om bang te zijn voor dingen.
0: Om dingen in te vullen.
1: Ja.
0: En dan jaarlijks. Is er zo'n jaarlijkse traditie... Dat je zegt van, ik heb het nu niet per se over kerst of zo. Mm. Hè, want dat zijn natuurlijk familietradities die altijd wel terug boven komen. Maar zoiets wat dat specifiek bij jou of bij jullie hoort. Dat er elk jaar gebeurt en dat je toch het gevoel hebt van, als we dan een keer overslaan, dan voelt dat toch als een gemiste kans.
1: Ik denk de jaarlijkse traditie om op de laatste dag van de kermis smoutenbollen te eten samen. Ja. De kermis was in augustus.
0: Is dan echt nog de kermis van in Pulderbos?
1: Ja, de kermis van Pulderbos. En dat is een kermis die die gekend is in de omstreken.
0: Dus ze komen daarvan verder naartoe?
1: Ja, zeker de woensdagavond is daar een stevige tentvuif.
0: En is dat dan zo'n slageravond? Of,
1: Nee, niet per se. Nee, dat heet de emmerkesvuif. Ik weet niet of dat nog altijd is, maar je kon dan emmers bier kopen. Echt zo van
0: nee.
1: Kleine 5 liter emmerkes bier. Mm-hmm. Ja, je kocht dat dan voor je maten en dan kon je daar met een beker uitscheppen.
0: Oké, dan moest ik zo dikwijls naar die emmer gaan.
1: Voilà. Ja. Maar ja, dat werd dan zo van die platte... Oh. Zo'n platte, warme pils in die emmer. Ja. Ik weet niet of ze dat nog doen. Maar dat is een traditie, ja, al vanuit mijn kindertijd. Dat we op die avond eten we allemaal samen smoutenbollen.
0: Mm-hmm. Met zo, als je er goed in bijt, een goede witte neus.
1: Goed.
0: Van het juiste wit stofje.
1: En zo na 2 denken, toch nog eentje. Na 3 denken, nog een laatste.
0: En dan naar huis gaan denken, dat was te veel.
1: Ja. Beetje misselijk zijn ook.
0: Maar ja, het is ook zo, hè. De smoutenbollen van op de kermis. Mm.
1: Dat zijn de beste.
0: Dat zijn echt de beste. Goed, Jasmijn, ons eerste uur zit erop. Zie. Straks nog meer van dat, hè.
2: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
3: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
2: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Je hoort Kathleen Jacobs.
7: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden. In plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
6: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, dan begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En sport, woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 1 graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
5: Viva la vida!
8: Met Anne van Elzen en Jasmijn van Hoof.

0: Welkom terug bij Viva la Vida. Mijn gast vandaag is actrice Jasmijn van Hoof. In het eerste uur hebben we al behoorlijk wat kanten van jou leren kennen. Maar ik heb zo het gevoel van, er ontbreekt nog iets. Want niemand geraakt door 35 jaar leven zonder te denken af en toe... Oh nee, zeg mij alsjeblieft dat niemand dit gezien heeft. Welkom bij Blunder Bingo. Dus ik geef jou een paar situaties. Heb je het meegemaakt, dan zeg je bingo en anders... Ja, en natuurlijk als je bingo zegt, dan mogen we wat concreter worden. Okay. En in het andere geval, dan gaan we gewoon verder. Iemand komt naar jou toe en zegt, ik ken u van ergens.
1: Ja.
0: Maar ze leggen nog niet direct de link met jouw BV-schap. Dus ze denken op dat moment nog dat je ooit een verre collega geweest bent. Of het lief van een neef op een familiefeest. Ja. Of wat dan ook. Hoe ga je dan duidelijk maken aan die persoon, dat zou kunnen dat je mij van ergens kent, maar... Het is van op de tv, want dat is ook niet evident om dat over jezelf te zeggen.
1: Nee, ik heb wel geleerd om dat redelijk snel te zeggen. Omdat ik ook niet hou van zo de ongemakkelijkheid die er dan ontstaat. Dus ik ga wel relatief snel zeggen, ja, ik misschien van familie, ik speel mee in familie. Het grappigste is toen ik eens vol zelfvertrouwen dat effectief antwoordde van, ja, waarschijnlijk van familie. En die persoon zei... Nee, want daar kijk ik niet naar. En dan dacht ik, ja, dan weet ik niet wat ik moet zeggen.
0: Van in de boekjes.
1: Ja, voilà. Van ergens anders dan.
0: Oké, nu Jasmijn op de set. Je staat klaar voor een scène. De camera loopt, iedereen wacht en je hoofd zegt... Tekst. Welke tekst?
1: Ja, ik denk dat ze daar een heel goede montage van zouden kunnen maken.
0: Echt?
1: Ja. Of zo, oh, ik heb daar, dat zijn zo dagen, ik denk dat ik dan niet goed geslapen heb of er was geen koffie. Ja. En dan heb ik echt zo'n engeltje en een duiveltje op mijn schouder en ineens in het midden van de scène en tot dan toe heb ik misschien 3 keer exact dezelfde scène al juist gespeeld. Ineens begint er een duiveltje te praten en dat zegt zo, uw volgend zinneke, weet je het nog? Weet je wel wat je gaat moeten zeggen? En dan begin je helemaal te panikeren. Uh-huh. Die zin komt er dan uit. En dan dat duiveltje weer. Ja, ja, deze zin, maar weet je, de volgende. En dan gaat het mis. Dan gaat het altijd mis.
0: Wat is zo het ergste moment waarop je ooit je tekst kwijt was? Dat je dacht van, ja, nu is echt... Allee, van alle keren.
1: Ja, zo voor tv is dat niet erg. Maar dat gebeurt dus ook wel op de scène van Assise.
0: Ah, ja. Dan staat er voor dat live publiek.
1: Ja, en dan je zei echt... Dat is alsof je brein valt uit. Je bent zo even bouche bée van... Wat moet ik nu zeggen?
0: En dan, worden dan geholpen door collega's? Ja, of hoe heb je dat dan?
1: Het gebeurt dat een collega dat door heeft en dat die onmiddellijk inpikt met zijn tekst. En Assise was nu heel specifiek vraag en antwoord. Dus als mijn antwoord wat korter was, gingen we gewoon naar de volgende vraag. Maar manneke, dat is stress. En omdat je dan zo in paniek schiet, komt er helemaal niks meer.
0: Oké. Okay. Amai.
1: Oh my God. Ja, heftig.
0: Goed, je waardigheid, Jasmijn, is grotendeels intact gebleven.
1: Grotendeels.
0: Maar nu gaan we iets doen wat voor sommige mensen nog ongemakkelijker is dan een gênant verhaal vertellen, namelijk over geld praten. En daarvoor heb je jouw gsm nodig.
1: Dus
0: je mag die er al even bij nemen, want we gaan het over geld hebben zo meteen in Money Time na Madonna.
2: Dit is Joe. Viva

0: 12 uur vanmiddag van Avida. Dus met Jasmijn van Hoof. Jasmijn, één onderwerp, waar zijn we allemaal mee bezig. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje ongemakkelijk wanneer iemand er naar vraagt. En dat is geld. Ik wil toch eens even meekijken, niet letterlijk, maar wel de bank-app openen om te zien van oké, Jasmijn, durf jij mij vertellen wat zo jouw laatste aankopen waren en welke daarvan compleet nutteloos was en welke jou misschien echt wel heel gelukkig heeft gemaakt. Ja, maakt uw zichtrekening u gelukkig? Mijn saldo op dit moment van de maand sowieso al niet meer.
1: Ça va. Maar ik...
0: Zeg nu niet dat je niet veel koopt, hè?
1: Ja.
0: Ik ook niet, maar toch.
1: Ik ben echt een heel saaie, denk ik, om dit gesprek te voeren. Want ik ben nogal
0: Wat
1: zuinig. Ben aan het zien, hè. Een terugbetaling van de tandarts door de CM.
0: Ah ja.
1: Mijn Netflix-abonnement.
0: Daar word je wel gelukkig van dan. Van welke serie?
1: Ik ben zo wel een fan van zo Bridgerton en zo van die series. Romantische series. IKEA, klein bedragsje.
0: Nee, maar je bent zo niet iemand die s'avonds in haar bed of in de zetel ligt te scrollen en dan toch verleid wordt tot een online shopje?
1: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook weer zo het te veel nadenken over de dingen. Te veel nadenken over, heb ik het nodig? Mijn moeder was ook een heel zuinige. Zo'n soort zuinigheid is er bij ons echt ingedrild.
0: Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want meestal hebben wij zo'n money blueprint. Hè? In de zin van, hoe heb je het van thuis uit gezien meegekregen? Waaraan werd er geld uitgegeven? Waaraan werd er vooral geen geld uitgegeven? En dan wordt dat soms moeilijker om dat als volwassene wel te gaan doen.
1: Dat is ook. Ja, ik denk dat hoe dat ik nu geld uitgeef, lijkt gewoon heel hard op hoe het in mijn kindertijd was. Geen aankopen die niet nodig waren of zo. Als er echt iets aan vervanging toe was. Of als je ergens werd uitgegroeid.
0: Zo echt als het moest. Niet omdat omdat het mooi was, bijvoorbeeld.
1: Ja, ook wel af en toe. Hè. Ik zit bijvoorbeeld altijd met het dilemma. Ik wil kleren dragen die beter zijn voor het milieu. Of waar zo weinig mogelijk mensen onder geleden hebben, qua kinderarbeid of sweatshops. Maar ja, ga je dan een broek van €200 kopen en een trui van €300 en dan heb je één outfit, terwijl dat je dezelfde outfit dan in de H&M voor €50... dat vind ik zo een mooi. Ik blijf daar zo over struikelen. Dus mijn kleerkast is ook een mix van duurdere merken,
0: van
1: duurzame merken.
0: Van die en gedachten eigenlijk.
1: Ja,
0: van
1: die
0: van
1: gedachten.
0: De ene dag zo en de andere
1: ook zo,
0: dag zo.
1: Ja. Ja. Ik spaar heel graag. Maar ik kan dat op zich ook wel dan ineens uitgeven aan dingen die ik echt graag wil. Ik weet dat toen ik 19 was, ben ik dan met mijn beste vriend naar New York gegaan voor 4-5 dagen. Was er ook allemaal door.

0: begin je je centen te verdienen. Hè? Al vrij jong. Mm-hmm. Met iets waarvan je zegt van, oh, wacht even, ik mag hier acteren. En ik word er ook nog voor betaald. Nu, in een soap heb je natuurlijk wel ietsje meer zekerheid, denk ik dan. Hè, over, ja, zekerheid is een illusie, maar toch, je begrijpt wat ik bedoel. Aan de andere kant, als je het even uitzoomt, de wereld waarin je je boterham verdient, is een onzekere wereld. In hoeverre speelt dat parten bij de Jasmijn, die toch wel die vaste grond onder haar voeten zoekt?
1: Ja, dat speelt wel mee, hè. Ik weet hoe bevoorrecht dat ik ben dat ik in een soap speel met een vast loon en werkzekerheid. Voor zolang dat ze duurt, want ook mij kunnen ze op elk moment
0: ontvoeren,
1: eruit schrijven. Maar dat is oprecht wel een bewuste keuze om dat te blijven doen, omdat ik heel goed ga op die zekerheid.
0: Mm-hmm.
1: Goed gaan.
0: Ik snap wat je wilt zeggen,
1: ja.
0: Maar daarnaast wilde natuurlijk wel die ruimte hebben om
1: is
0: die andere, en daarom is dat theater wel heel plezant.
1: Het was heel plezant, heel tof ook dat ik dat kon combineren, want dat is ook niet altijd een gegeven. Uiteindelijk, ik ben fulltime in dienst bij familie. Ik ben daar niet fulltime van maandag tot vrijdag. Ik heb een 3 à 4 draaidagen per week en de rest van de tijd thuis wordt ook wel verwacht dat je teksten voorbereidt en leert. Dat is een constante trein die maar blijft gaan van nieuwe call sheets. Dus uren goed noteren, dan moet ik er dan zijn. En nieuwe teksten, dat volgt elkaar allemaal wel snel op. Dus er komt ook wel wat huiswerk bij kijken. Ik ben zeker niet gemaakt voor die onzekere wereld. Ik vind dat heel spannend om thuis te zitten zonder werk.
0: En erop te vertrouwen, het komt wel.
1: Ja.
0: Nee.
1: Niet automatisch, nee. Nee.
0: Oké. Met geld kun je natuurlijk het een en het ander kopen, behalve het enige waarvan we allemaal exact evenveel op één dag krijgen. Dat is tijd.
1: Mm.
0: 24 uur op één dag. We gaan het daar zo meteen over hebben. 35 worden, in de spiegel kijken, een beetje ouder worden. En uiteindelijk ook over het feit dat onze tijd hier niet oneindig is. Dat is voor zo meteen in Viva la Vida na I Knew It, I Knew You van Taylor Swift.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
3: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
2: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht
7: je
5: eigenlijk,
7: droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
10: Belisol.
9: Altijd zeker.
11: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
12: Een kraan die lekt.
13: Een tegel met een barst.
14: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
15: Het is tijd voor iets nieuws.

0: Frida, vandaag probeer ik 2 uur lang het leven van actrice Jasmin van Hoof een beetje te ontrafelen. Ja, dat klinkt niet zo.
1: Maar ik heb oprecht nog nooit, denk ik, zoveel over mijn privéprijs gegeven als vandaag.
0: En voel je daar ambetant bij, toch niet? Want ik heb het gevoel van, we hebben een toffe babbel. Maar
1: ja, ambetant? Nee. Ik vind het verrassend. Ik ben normaal niet zo...
0: Oei. Is het waar? Oei, ja, nu
1: voel ik
0: mij bijna slecht of schuldig.
1: Nee, dat is heel goed.
0: Ik wil u niet iets doen zeggen wat je niet wilt zeggen, snap je?
1: Maar nee, want dan zou ik het niet zeggen.
0: Oké, het is goed.
1: Ik denk, ik heb vaak ook zoiets van, ik ga niet te veel over mijn privéprijs geven, want dat gaat mij achtervolgen. Of mensen hebben daar dan een mening over. Dat is denk ik ook ouder worden, is zo het loslaten van...
0: Een vriendin van mij die had er onlangs op gezegd, maar of dat je dat nu doet of niet doet, een mening is er altijd.
1: Ja, voilà.
0: En dan dacht ik, dat is waar. Nu gaan we eigenlijk... Jij hebt iets wat de meesten van ons niet hebben. Dat is bewijsmateriaal. Want van zowat jouw heel volwassen leven bestaan beelden.
1: Ja.
0: Jij was hoe oud toen je bij familie begon?
1: 21.
0: 21. Ja. Sindsdien hebben de camera's met een kleine pauze, maar eigenlijk wel geregistreerd hoe Jasmin van 21 langzaam Jasmin van 35 werd.
1: Ja.
0: Kijk jij graag naar beelden van jezelf van 15 jaar geleden?
1: Ja, ik heb daar geen moeite mee. Ik heb op zich nooit moeite gehad met het idee van ouder te worden. Misschien ook door wat er in mijn kindertijd gebeurd is, dat ik denk, het is een cadeau om ouder te mogen worden, om ouder te kunnen worden. Neemt niet weg dat ik deze leeftijd, 35, dat ik dan een heel rare leeftijd vond. Wat de meesten al hebben, zo op hun 30ste, zo'n soort, oh my god, ik word 30.
0: Ja.
1: Had ik totaal niet. Maar 35 was...
0: Dat is straf. Je hebt inderdaad 2 categorieën van mensen. Je hebt de mensen die vallen over de ronde getallen. Mm-hmm. En je hebt de mensen die inderdaad meer de moeite hebben met het midden tussen die 2 ronden. En dus jij bent categorie nummer 2. Maar jouw papa is 42 geworden.
1: Ja. Eigenlijk zelfs, hij moest nog 42 worden.
0: Heeft het daar ergens ook mee te maken dat je denkt, ik kom dichter bij die leeftijd? Of zeg je nee.
1: Ja, dat is sowieso, dat is een heel rare leeftijd. Bijvoorbeeld mijn oudste broer is dit jaar 42 geworden. Ik heb ook al nichtjes die de leeftijd gepasseerd zijn die ik had toen mijn vader stierf. Dat is heel raar om te zien.
0: Ja, want als je dan het kind ziet op die leeftijd, dan pas besef je hoe jong jezelf was.
1: 100%.
0: Terwijl je waarschijnlijk op dat moment al een hele grote vond.
1: Dat is 100% hoe het aanvoelt, ja. En dan kijk je ineens naar die meisjes van 7, 8 jaar en denk je, prutske, toch zo klein. Was ik ook zo klein? Inderdaad, je hebt een soort ander idee in je hoofd van... Ik heb dat eigenlijk al als een volwassen vrouw verwerkt, maar... Nee, dat is onmogelijk.
0: Mm-hmm. Als we over tijd praten, dan hoort er natuurlijk ook iets bij... waar we doorgaans liever niet te lang bij stilstaan. Dat onze tijd ooit stopt. Je hebt daar straks ook gezegd van... Ja, door het feit dat mijn papa jong overleden is... besef ik heel goed hoe eindig het hier is... Mm-hmm. Hoe sta jij daar tegenover het feit van onze eindigheid hier?
1: Ik was dit weekend, heb ik met mijn lief het Schoonse Lof bezocht in Antwerpen. De begraafplaats waar veel bekende mensen liggen. En we hadden het er even over van, hoe wilde jij begraven worden? En ik had zoiets van, maakt mij allemaal niet uit. Ik heb echt het gevoel dat wat er gebeurt na onze dood... gaat exact hetzelfde zijn als voor onze geboorte. Gewoon niks. Letterlijk niks. Dus wat er ook na mijn dood gebeurt met mijn lichaam bijvoorbeeld... Ik zei ook tegen hem van... kies maar, schenk me maar aan de wetenschap. Maar als je dat te gruwelijk vindt, neem dan afscheid hoe dat jij het wilt. Ik zal het niet meer meemaken. Dus het is voor mij ook niet zo heel belangrijk. Ik sta daar super rationeel in. Ik geloof heel hard in het oneindige niks na de dood.
0: Mm-hmm.
1: Misschien heel...
0: Maar inderdaad, je identiteit gewoon ook helemaal niet meer bestaat.
1: Niks.
0: Ja, nee.
1: En in het grote geheel van alles... dat wij eigenlijk heel nietig zijn. Daar ben ik heel erg van overtuigd.
0: Als je dan toch al over die begrafenis gesproken hebt... was de muziek toevallig aan bod gekomen? Want we hebben hier ook de laatste plaat. Een plaat waarvan dat jij zegt van... Ah wel, dat zou nu nog een keer een goedje zijn.
1: Ja, dan kies ik een nummer dat ook op de begrafenis van mijn vader heeft gespeeld. The Birds, Turn, Turn, Turn.
0: Oh.
1: Ja, was een van de favoriete nummers van mijn vader. Maar ik vind het ook een heel mooi symbolisch lied over de cyclische beweging in het leven. Dat alles... er zijn seizoenen, wat zingen ze allemaal? There is a season, turn, turn, turn. Alles verandert, alles begint altijd opnieuw in grote cirkels. En daar geloof ik ook wel in. Ik denk, onze levens zijn ook cirkels. We worden geboren, we sterven. Puur op wetenschappelijk vlak, onze atomen, alles waar wij uit bestaan, worden weer nieuwe levensvormen, worden weer bloemen, bomen, worden opnieuw in andere dieren, komen tot leven. Voilà.
0: Ik ga vanaf nu nooit meer hetzelfde luisteren naar dat lied. Dankjewel daarvoor.
2: Dit is Joe.
3: Viva la vida.

0: Jasmijn, nog een belangrijk stuk natuurlijk als we het hebben over Viva la Vida. Dat is de liefde. Want de liefde kan schoon zijn. Hè? Je bent samen met Lars.
1: Ja.
0: Ik wil eens even iets proberen. Sorry Lars, als je aan het luisteren bent.
1: Oei.
0: Ik ga u even parkeren. We halen u straks wel even terug, maar nu ga ik u even parkeren. Want ik vond het wel grappig, die Joe, onze AI-collega, ja, om die ook even terug eens aan het werk te zetten.
1: Ah, ik dacht om die naar mij te koppelen.
0: Ah ja, nee. Ik denk niet, ja. Maar ik heb hem wel een hypothetische opdracht gegeven. Want stel, ergens, er bestaat toch een parallel universum. Alles kan, iedereen is beschikbaar, geen agendas, afstand, geen praktische bezwaren. En dan was mijn vraag, welk type mens zou karakterieel goed passen bij Jasmijn van Hoof?
2: Ik denk dat die persoon lief, loyaal, zelfverzekerd en humoristisch is. Iemand die haar vrijheid respecteert, goed kan luisteren en tegelijk genoeg pit heeft om haar uit te dagen. En vooral iemand bij wie ze echt helemaal zichzelf kan zijn.
0: Nu, dat is redelijk vaag.
1: Dat is heel algemeen, hè?
0: Ja, ja. Maar in hoeverre kan je toch zoal parallellen trekken dat je denkt, ja. Meestal iemand die een beetje onzekerder is, trekt ook iemand aan die wel redelijk zelfzeker is.
1: Ja,
0: klopt die yin en yang bij jullie ook wel?
1: Jawel. Ik denk als ik zo de piekeraar ben die soms wat de donkere wolken boven haar hoofd heeft hangen, is Lars echt, Lars is de zon. Dat is zo'n positieve, hilarische mens.
0: Het komt wel goed.
1: Ja, enorm. Dus tot op het punt dat ik er soms ook mij aan irriteer. Dat ik denk, maar zeg nu ook eens dat het
0: okay,
1: dat je het wel snapt dat ik daar zoveel angst rond heb. Zo, het komt wel goed.
0: Ja.
1: Troost mij niet altijd of zo.
0: Ja, want dat is soms ook gewoon het punt anders verwoord van, ik kan daar niet verder op ingaan.
1: Ja.
0: Zo, ik snap het.
1: Ik heb geen troost nodig, ik heb bevestiging nodig.
0: Mag mijn verdriet er even zijn, alstublieft. Ja. Zeg, ja, ik heb ook gewoon gevraagd aan onze Joe om daar even een internationale naam op te plakken.
1: My God.
0: Ja.
2: Laat me even denken. Als ik haar op basis van die eigenschappen aan iemand uit Hollywood zou koppelen, dan zeg ik Ryan Reynolds. Hij staat bekend om zijn humor, charisma en zelfvertrouwen, maar heeft ook die warme, unieke uitstraling. Ik denk dat dat wel een leuke match zou kunnen zijn met Jasmijn.
0: Ryan Reynolds,
1: ja,
0: dat is de diene van, dat is
1: van Blake Lively.

0: Life ja, ja. Blake, die in de storm heeft gezeten met die andere acteur daar.
1: Ja, ja.
0: Maar dus, dat was de perfect American couple. Ja. Maar Ryan Reynolds, is dat zo iemand...
1: Ik vind die wel heel grappig, ja.
0: Ja?
1: Dus op zich, ja, want ik vind humor super belangrijk in een relatie. Dus op dat vlak wel. Maar ik heb ook al wel verhalen gehoord dat hij eigenlijk ook wel heel erg narcistisch is.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: Maar ja, wat moeten we daarvan geloven?
1: Maar ik hoopte even dat hem Ryan Gosling ging zeggen.
0: Ah, maar de Ryan Gosling.
1: Maar mijn lief is echt de Vlaamse Ryan
0: dat
1: Gosling.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, ben ik heel fier op.
0: En bedoelde dan de Total Package? Of,
1: De Total Package. Echt waar. Ik weet dat die... Want ik heb met mijn lief in het eerste middelbaar gezeten. En dan zijn we elkaar wat uit het oog verloren totdat wij 30 waren. En die stond plots voor mijn deur. En ik weet dat ik de deur opende en dat het een soort, als in een soort romcom, dat ik echt zo...
0: Ryan Gosling.
1: Daar ben ik heel fier op. Moet ik hem laten zien?
0: Ja, laat hem zien. En ik denk... Oh, wanneer ga ik dat de Notebook naspelen?
1: Dat is een goed idee.
0: Mochten er nog stappen genomen worden, ik zou toch ergens op een meertje een sloep kunnen huren. Oh my god, ja. Ja, ja, maar ik snap het. Laatste vraagje. Liefde voor jou. Is dat zoiets waarvan jij denkt, dat moet vanzelf gaan? Of je hebt twee kampen daarin ook. Hè? Mensen die zeggen, als het niet vanzelf gaat dan, en je moet er te hard aan werken, dan klopt het niet. Of zeg jij van, ik ben toch eerder van, nee, daar moet wel een voortdurende inspanning voor geleverd worden.
1: Ik denk dat dat ook zo wat in je persoonlijkheid zit. Ik dacht vroeger van, oh, je hebt zo koppels die geen ruzie maken. Ik vond dat heel raar. Maar dan denk ik, eigenlijk vind ik dat ondertussen niet meer zo raar. Dat zijn dan gewoon, denk ik, twee karakters die...
0: Op dezelfde golflengte.
1: Ja, die op dezelfde golflengte zitten en die ook gewoon misschien niet zo snel ergens een probleem van maken of die heel gemakkelijk een conflict weten te ontladen of uit te praten. Ik weet voor mezelf, ik ben soms wel licht ontvlambaar. Ik kan soms wel kritiek wat moeilijker aanvaarden. Of ik kan misschien snel wel iets persoonlijk nemen en wat boos worden. Dus in mijn relaties weet ik, moet er van tijd tot tijd wel gewerkt worden.
0: Mm-hmm. Ja. Dat vind ik eigenlijk een heel mooie manier van dat verwoord. Zo had ik het nog niet...
1: Nee?
0: Heel, ja... Ik had het misschien zo wel aangevoeld, maar ik heb het zo nog niet kunnen benoemen. Dus je hebt er woorden aan gegeven. Dank je wel daarvoor. En wat mag liefde absoluut niet zijn?
1: Beklemmend. Ja, ik heb mijn vrijheid nodig in de zin van genoeg me-time, genoeg tijd om individueel met mijn vrienden af te spreken. En dat is hoe ik het ook voor mijn lief wil. Doe vooral uw eigen ding. En ik wil af en toe, ik wil vaak meegaan en ik wil ook uw vrienden leren kennen. Maar wij zijn twee mensen die heel hard onze eigen levens ook prioriteit geven op het leven samen. Of zo. Mm-hmm. Ja.
0: De liefdesplaat, wat is dat voor jou? Een plaat waarbij dat je direct denkt, amour, amour, amour.
1: ik heb gekozen voor Friday, I'm in Love van The Cure.
0: Ja. Zalig.
1: Ja, vind ik zo happy, happy toen we aan de liefde denken.
0: Okay.
1: Instant verliefd als ik dat hoor.
0: Dan gaan we die draaien.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: B-bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
8: Viva la Vida met Anne van Elzen
10: en Jasmijn van Hoof.

0: Jasmijn, we zijn bijna aan het einde van jouw Viva la Vida. We hebben vandaag behoorlijk wat deurtjes opengetrokken. Mm-hmm. Sommige met plezier, sommige voorzichtig. En achter sommige deuren bleken misschien dingen te zitten waarvan ik vermoed dat je vanochtend nog dacht, hopelijk gaan we daar niet over hebben. Maar voor dit laatste stukje stop ik mijn vragen stellen. Toch even. Want als je 2 uur lang over je eigen leven praat, is het misschien ook mooi om op het einde eens te horen hoe iemand anders naar dat leven kijkt. En daarvoor hebben we 2 mensen opgetrobbeld die jou ondertussen heel goed kennen. En ik heb hen maar 1 opdracht gegeven en dat is hef het glas op Jasmijn, Viva Jasmijn.
1: Hmm. Dag Jasmijntje, met Kurt. Wij hebben in familie een bewogen liefdesleven. En ook in de Verraders wordt het stormachtig tussen ons. Zonder iets te spoileren, uiteraard. Maar gelukkig kunnen we naast de set heel goed met elkaar het vinden. En hebben we alleen maar hele mooie momenten. Ik zal nooit vergeten dat ik jou had verteld dat voor mijn paniekaanvallen Napoleonbollen goed werken. Wel, de dag nadat mijn moeder was gestorven, kom ik in mijn loge. En lag hier een pakje Napoleonbollen. En daarbij een zelfgemaakt kaartje met daarop de tekst met tijd en Napoleonbollen. Dat vond ik zo mooi. Ja, dat ben jij voor mij. Attent, vrolijk, soms onzeker, ontrekt. Je bent een mega goede vriendin voor jouw vriendinnen. Je bent empathisch, nieuwsgierig, bescheiden. En ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. En vooral, laat ons niet vergeten, ook een ontzettend goede actrice. Heel professioneel, een hele professionele vakvrouw. Het is alleen dood en doodjammer dat je zo lelijk bent. Maar bon, ja, kijk, je kan het niet alles hebben. Love you, Jazzy.
0: De Kurt.
2: Oh, amai. Ik vind dat heel ontroerend.
0: Heb jij daar zelf vroeger... Heb je zelf vroeger nog naar hem gekeken?
2: Ja, tuurlijk.
0: Op televisie?
2: Ja, ik was mega grote Sarah-fan. Ja. En hij had een grote rol in Sarah. Dus,
0: maar hoe schoon van u en hoe attent. En dus hij heeft jou 1 keer iets verteld. En kijk, dat helpt mij. En dat je op dat moment dat gebaar doet.
2: Oh ja, ik denk dat ik in mijn vriendschappen sta hoe dat ik zou willen dat mensen naar mij toe. En dat is voor mij is dat... Ja, dingen registreren, onthouden wat iemand...
0: Belangrijk.
2: Ja, en daar op de juiste momenten dan uit kunnen putten.
0: Dan heb ik hier nog een dame die dat gaat doen. Die kent jou ook al heel wat jaren. Jullie delen niet alleen een set, maar ondertussen ook een behoorlijk stuk leven daarnaast. Collega-actrice Margot.
2: Malee!
0: Ja.
3: Allerliefste Jazzy. Jij bent echt zoveel meer dan gewoon een collega voor mij. Jij bent echt in al die jaren tijd een super, super, super goede vriendin geworden van mij. En daarom hoeven wij elkaar niet elke week te zien of elke dag WhatsAppjes te sturen. Want onze vriendschap is echt gebouwd op wederzijds vertrouwen, respect en onvoorwaardelijk graag zien. En dat doet zo'n deugd, want ik weet dat ik gewoon even mag aanhaken bij u als het moeilijk gaat, maar dat ik ook bij u terecht kan om echt eens te pissen in mijn broek van het lachen. En dat jij altijd er bent met een eerlijke, oprechte mening. Maar ook alleen maar als ik daarnaar vraag. En dat voelt zo veilig. En ja, ik ben eigenlijk een dikke gelukszak nu. Dus ik wil u ontzettend hard bedanken daarvoor, lieve Jazzy. Ik ben ontzettend dankbaar dat jij in mijn leven bent. Merci ook voor onze heerlijke vriendschap. I love you big time. Dikke, dikke kus.
0: Ja. Ik had dat nu niet verwacht dat dat u zo ging vragen.
2: Ha, ja.
0: Zo denken ze, dat weet ze.
2: Ja, ik ben ook ontroerd omdat ik dan zo denk van, oh, we zijn altijd zo streng voor onszelf.
0: Ja.
2: Keken we maar eens naar onszelf door de ogen van een ander en de vrienden. En
0: dat is waar.
2: Ja, die zien de schone kanten. Die focussen niet op de onzekerheden of zo. Uh-huh. Ja, ik vond het heel ontroerend.
0: Ja. Het laatste woord is voor jou, Jasmijn. Beeld u even in. Lange tafel. Vrienden, familie, mensen die er misschien niet meer zijn, maar die er dan wel bij zijn. En ja, oké, er is goed gegeten, er is genoeg gedronken. Maar het is even tijd om... Viva Jasmijn te doen, het laatste woord aan jou te geven.
2: Ik zou zeggen, dag lieve mensen. Geniet van de garnalencocktail die er waarschijnlijk voor jullie staat. Ik heb mijn lievelingsgerechtjes voor jullie laten serveren. Bedankt om hier allemaal te zijn. Het feit dat jullie hier zijn is een teken dat jullie mij het meest nauw aan het hart liggen. Jullie zijn wel met 300, dus er is veel plaats in mijn hart. Wie had gedacht dat zo'n klein flink meisje uit de Kempen uiteindelijk 2 uur lang over zichzelf zou mogen praten in een radioprogramma. Merci om er te zijn. Jullie hebben echt mijn leven gered. Jullie zijn stuk voor stuk mensen bij wie ik terecht kon met verschillende aspecten van mijn persoonlijkheid. Sommigen van jullie kennen mij als de lolbroek. Anderen zijn dan weer altijd voor mij geweest als ik met mijn angsten zat of mijn onzekerheden. Maar jullie hebben stuk voor stuk deeltjes van mij in jullie opgenomen. Waarvoor dank. Zonder jullie stond ik niet waar ik nu stond. Dus dank u wel. Ik hoop dat we nog veel lange, mooie jaren samen mogen hebben. Met veel liefde rond ons. Et voilà.
0: Dank je wel om hier te zijn.
2: Merci.
0: Om hier
2: jullie zijn bedankt.
0: Ja, jouzelf ook te zijn. En voor alle wijze dingen die je hebt verteld. Want ik weet dat je daar soms over twijfelt, zoals veel mensen dat doen. Mm. Maar ik vond het echt super, super tof. En als dan uiteindelijk de mensen bijna naar... de mensen nog niet naar huis moeten, maar de mensen naar een dansvloer moeten.
2: Ja.
0: De Viva La Vida plaat. Zo echt de plaat van, oh my god, houd ze nu tegen.
2: Ja.
0: Welke is dat?
2: The Dog Days Are Over van Florence and the Machine.
0: Top.
2: Ja, dat is een soort, voel ik een soort euforie in mijn borstkas. En ik zin om daar helemaal mee te schreeuwen en luid te zingen en als een bezetene te dansen.
4: Dit is Viva La Vida
5: met Anne van Elzen en Jasmijn van Hoof.

0: ja, de herfst kruipt duidelijk dichterbij. En dat maakt ook dat we weg zijn. Voyage, voyage van Desireless. Na het nieuws van 12, Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 15-jarige bromfietser crasht in Lievegem. Een opvallende cocaïnevondst in Antwerpen. En 6 mensen komen om het leven in de Gazastrook. In Lievegem in Oost-Vlaanderen is een 15-jarige gecrashed met zijn bromfiets. Dat gebeurde afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
2: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekkeroplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
1: De jongen was dus onder invloed van drugs. En dan een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading dus ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weitz heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die nu over de dierenasielen waar je ze gratis kan ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen, dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur daar spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog sport, want woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar nog won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. En het weer nog. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: Het mag dan wel autoloze zondag zijn. Het staat toch een file hoor op de E34 richting de grens met Nederland. Een kwartier extra daar tussen Turnhout West en Turnhout Centrum komt daar door een ongeval.
3: Greatest Hits met Astrid Philips.

Als je van Voyage doet, weet dan dat je ons kan meepakken. Hè? Via de app is het allemaal zeer simpel. Desireless nog net tot 11:57. Goedemiddag, fijne zondag, waar je heel welkom bent bij Joe uiteraard. Waar we al goed opgestart zijn ook net met Viva La Vida. Deze keer met Jasmijn van Hoof als gasten. Heerlijk warme, schone vrouw. Zo kwam het bij mij toch binnen. Met trouwens ook nog eens een zeer goede muzieksmaak heb ik van genoten. En als je heel die Viva La Vida aflevering gemist zou hebben, vanaf morgen, denk ik, wordt het ook nog eens online gegooid via joe.be dan. Maar terug naar vandaag, naar deze 20e september, naar dat laatste weekend ook van de zomer van 2026. Dat vierden we deze ochtend al schoontjes weg met een paar bakjes aan regen, maar dat is niet erg, want het is dat er een zeer schoon nazomertje de komende dagen op ons zit te wachten. En mag ik daar met jou al vrolijk naar uitkijken, ook met nu dan zo'n goed sing-along warm momentje ook. En dat met de radio's. En Chico.

Be over soon. Het zal wel zijn dat Howling at the Moon van Milo. Dat is er trouwens eentje van 10 jaar terug. Dus ik heb die er nog eens bij gehaald om zijn jubileumpje dan te vieren. 20 september vandaag trouwens. Dat staat voor een jarige Nuno Duarte Gil Mendes Betancourt. Als ik dat hopelijk juist heb uitgesproken. Dat is een Amerikaans-Portugees gitarist waar ik straks nog zeker en vast muziek van ga draaien. En als je nog niet meteen door hebt op wie ik precies doel, misschien wel als ik zeg dat het een extreem goede gitarist is. Wie weet gaat er wel een belletje rinkelen. Maar alleszins, straks haal ik hem erbij. Hè. Na onder andere nog Teenage Dirtbag van Weedus. En ook deze hier. 5 broertjes Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel.

0: verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: De mist je datjes van Connections.
2: Oh my god, ik ben net terug van New York.
3: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
2: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
2: Nee, ook gemist.
3: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
2: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
3: Het verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

de film Loser uit 2000. Is er iemand zelfs die die film kent? Ja, volledig geflopt dan ook. In tegenstelling dus tot de soundtrack die je net kreeg. Weedus, Teenage Dirtbag. De mystieke jaren 80 dan nu tegemoet. Met Cockrobin, die band die 5 jaar zo goed als niks deed. Maar, komt verandering in. Want ze komen terug naar ons land zelfs ook. Ze doen een hele 85-89 tour. Waarmee ze de eerste 3 van hun albums nog eens willen vieren. En dat doen ze dus ook volgend jaar bij ons. 23 mei 2027 in het depot in Leuven. Kan je nog eens meezingen met ook dit nummer bijvoorbeeld. Remember the promise you made van Cockrobin.

0: ons land komen volgend jaar naar het depot in Leuven. Cock Robin, The Promise You Made. Dat ik vandaag ook een muzikale jarige zou draaien op deze 20e september, betekent dat muziek van Nuno Duarte Gil Mendes Betancourt. Dat is niet zo heel veelzeggend, die naam, ik weet het. Maar dat is de gitarist van, ja, Bernard, die had het juist hoor. Die stuurde wel degelijk Extreme door. En niet Santana dus, zoals luisteraar Dario nog stuurde. Nee, Extreme, daarvan de gitarist. Die mag zijn 60e verjaardag vieren. En dat gaat hij ook doen, zometeen met hun grootste hit, hè, die hij mee begeleidde op gitaar toen hij amper 25 was. Extreme komt eraan met More Than Words. Maar toch ook nog eens kijken hoe het gaat op de weg. Er staat nog één file waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de E34 richting de grens met Nederland. Tussen Turnhout West en Turnhout Centrum. Door een ongeval daar 11 minuten extra.
1: Greatest Hits met Astrid Philips.

voor de 60ste verjaardag dus van de gitarist van de band van Extreme. En daarmee heb je jouw zachte zondagse dekentje ook nog eens kunnen knuffelen. Maar nu toch weer schoontjes van jou afzwieren met Frank Boeien.

0: 4 van de 6 te doen bij ons in de AFAS Dome voorbije dinsdag. 4 van de 6 Cats Eyes. Wel inclusief .bh's en strakke tandjes en veel, veel gillende fans dan dat allemaal kwamen goedmaken. Dat er dus twee zangeressen niet kwamen opdagen. Wij bij Joe hebben daar helemaal geen last van. Allemaal op post zometeen voor Animal.
1: Verwacht je vanavond bij VTM aan alles wat je niet verwacht in De Verraders. En bij VTM 2 moet Sly zijn lief redden uit een grauwe cel in Escape Plan 3. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, nee. 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be. It's a
9: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Ja. Dit is Nieuw bij Joe.

0: catchy animal, vooral ook tot 20 voor 1. Goedemiddag. Ik heb voor jou nog muziek klaarstaan van Scorpions, die iets kwijt willen. Een liefdevolle boodschap dan vooral. Nou, ook al Sheryl Crow, die je volgens mij echt wel in je vriendenkring wil. Meteen feest toch als zij er is. En All I Wanna Do Is Have Some Fun. Dit is Joe.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Loving You. Daarmee gaan we nog maar richting 1 uur deze middag uiteindelijk. Maar het zou voor jou toch best al druk geweest kunnen zijn. Nu het autoloze zondag is. Er zoveel te doen overal. Als in rommelmarkten, dat passeerde ik toch zelf ook deze ochtend. Heel dapper vond ik dat vooral ook in die gietende regen. Maar dat zit intussen denk ik wel weer goed. Kan je er dus op uittrekken, hè? Richting Brussel, richting Antwerpen, richting heel wat Vlaamse gemeenten. Maar sinds vandaag kan het ook over de taalgrens de moeite zijn op een autoloze zondag, want daarvoor doen ze eigenlijk nu voor het eerst ook mee aan zo'n dag. Ja. Terwijl wij hier al een goede 20 jaar daaraan meedoen, springen ze ook in Wallonië dus voor het eerst op die autoloze zondagse kar. Muziek nu, zometeen van Peter Gabriel, Salisbury Hill, naar hier nog Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back.

0: En hey, fijne middag. Voelt hij al een beetje goed voor jou? Misschien nog weer net iets beter met Roxette, die jou komt groeten. 1 uur, nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
1: Een goedemiddag. Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. 3 doden in Oekraïne bij Russische luchtaanvallen. En een Chinees wonderkind in het zwemmen. In Lievegem in Oost-Vlaanderen is een 15-jarige gecrashed met zijn bromfiets. Dat gebeurde afgelopen nacht. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
2: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
1: Ja, de jongen was onder invloed van drugs. En dan een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading dus ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. En in Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er zijn. Dat is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die nu over de dierenasielen. Daar kan je ze gratis ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen, dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog een aanstormend zwemtalent uit China. Yu Zidi heet ze. Amper 13 jaar en nu al goud gepakt op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen in Japan. Ze had 3 seconden voorsprong op de nummer 2. Internationaal wordt ze nu al een wonderkind genoemd. Vorig jaar pakte ze op het WK in Singapore ook al brons op de 4x200 meter. Ze was toen 12 jaar. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 1 graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: 1 file op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Of effectief 5 minuten dan op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel.
3: Greatest Hits. Met Astrid Philips.

Dioxide, How Do You Do? En in het geval van luisteraar Frankie is dat volgens mij vooral very good. Want die stuurt via de app nog een berichtje waarin staat, misschien even buiten de kwestie, maar ik heb tickets besteld voor 10 om te zien in de AFAS Dome met een vriendengroep van 14. Trekken we erop uit. En we kijken er vooral keihard naar uit. Waaronder trouwens ook met 2 vrienden die wonen bij Tom de Kok. Ah ja, je kon daar volop tickets voor winnen voor dat feestje daar van 10 om te zien in de AFAS Dome op 13 november. Tickets kon je daarvoor winnen voorbij je vrijdag. Het is u gegund daar. Nu, 13 november, dat is nog even weg. Vandaag vooral 20 september. How do you do dan? Op een zondag betekent dat misschien wel vooral ook family time of gewoon niks doen. Daar leent die 7e van de week ook al eens toe. En dat mag uiteraard. Maar kijk, zet hem vooral naar jouw hand. Vul hem in op jouw manier. En als dat dan betekent ook bijvoorbeeld dat het leuker wordt door de innerlijke Adele in jou naar boven te halen, moet je dat ook vooral doen. En hier is dan vooral jouw moment ook trouwens. Dit is Adele met

Ik was hier nog eens aan het kijken. Veel UK, veel Scandinavië, veel Duitsland ook, waar TenCC komt spelen komende perioden. En je hoort me al aankomen. Nee, België wordt alweer overgeslagen. Maar compenseren dus hier, hè, door ze geregeld ook bij Joe erbij te halen. Net nog met de Wall Street Shuffle van TenCC dus. Straks hier dan weer bij Joe en Tina Turner en David Bowie, gepropt in één schoon plaatje. Na Reggie ook al die al zong voor zijn Ellie Martha. Maar Reggie, je weet dat wel, hè, die heeft meer kinderen dan alleen Ellie Martha. Er is ook nog René, er is Suze, er is plusdochter Julia en nog de twee jongens die op komst zijn. En helaas ook in Sterrenkindje. Alleszins genoeg materiaal voor nog meer muziek van Reggie. Hier samen met Jake Rees nu in Ellie.

0: is eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
4: wauw!
3: Van Vibra.
5: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
5: En zaterdag Scouts Weekend.
4: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
4: wauw!
3: Van Vibra.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/voor je zaak.

tijd en toch zeer goedemiddag. Welkom nog steeds bij Joe, misschien wel het gezelligste plekje om te zijn op dit tijdstip. Met Cher dan zometeen onderweg en ook al Olivia Rodrigo, die net 1 week haar rijbewijs had toen ze dit nummer hier schreef, Driver's License. En dat had ze dan kunnen vieren, de bezitting van haar rijbewijs met een goed feestje. Maar bleek dat rijbewijs eigenlijk vooral handig was, omdat ze net liefdesverdriet had. En dan kan het al eens deugd doen om gewoon alleen te zijn en toertjes te rijden in je auto en dan ook vooral de radio heel hard zetten, vind ik toch ook altijd werken. Olivia Rodrigo nu dus met Driver's License.

0: over 1:30. Zeer goedemiddag. Straks dan nog eens een noodnummer fixen voor jou. Na dit hier onder andere. Maar je krijgt dan niet de 2004 Eric Prydz versie. Wel het origineel uit de jaren 80. De zondagmiddag versie ook. Dit is voor zometeen nadat ik jou de files nog meegeef. Het is aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten daar tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Ook al 10 minuten richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. 5 minuten extra op die Antwerpse ring richting Nederland dan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Is even 10, ook al 5 minuten richting Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En nog aanschuiven richting Antwerpen op de E313 tussen Wommelgem en Borgerhout. Ook daar 5 minuten extra.
1: Greatest Hits
2: met Astrid Philips.

0: Jab, Is This In Love, Why Don't You Feel So Good? Wel, wat denk je ervan om eens gewoon uw goesting flagrant te doen met de muziek dan nog? Dat kan, dat mag je zelfs nu. Want er werd nog eens op de noodknop geduwd. Dat betekent dat jij de muziek nog eens mag kiezen. Een noodnummer dan graag. Om jouw zondagmiddag 20 september weer een klein beetje mooier, beter, fantastischer te maken. Misschien hoort daar muziek bij. Laat het mij vooral weten via de app. Kunnen we dragen? Misschien wel straks na Chenise nog een I Love Your Smile.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb geluk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sport.

0: abonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
1: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
1: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat als een tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
1: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja,
4: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: B-bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Good times.
10: Good times.
11: Great music.
12: Dit is Joe.

Een heerlijke glimlach daar ook bij Shanice. I love your smile. Ik vroeg naar jouw noodnummer. Welke plaat wil jij horen vandaag? Muziek die jouw dag, die jouw zondagmiddag weer een beetje beter, een beetje mooier kan maken ook. Pascal die stuurde Bailando Bachata van Chayanne door, omdat het hem steeds aan de zomer doet denken. Voor Patricia mocht het Andy La zijn met Love Story. Ik zag je maar even. Van de Romeo's komt ook binnen. Net zoals Poetry in Motion met Van Inker en Hamilton. Maar ik ben voor de eerste optie gegaan. De eerste optie die echt al super vaak is binnengekomen. Maar ik heb het nog nooit gedraaid. En nochtans is het eigenlijk heel logisch hoor om deze hier als noodnummer aan te vragen. Want dit

The Boys of Summer, nog 2 dagen dan zeker. Hè. Welkom, want 23 september, dat is komende woensdag, is de herfst effectief van start. Don Henley kreeg je net nog, en nu net voor 2, nog Earth, Wind & Fire met Fantasy.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Jouw zondag is al eventjes in zijn element en het wordt alleen maar beter met Wham erbij. Die jou komen wakker schudden zometeen. Na het nieuws van 2 met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De moord in Overasselt werd aangestuurd vanuit België. Een brand in een appartementsgebouw in Anderlecht. En Bert van Bert en Ernie stopt ermee. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs dat de opdracht voor die moord in ons land gegeven is. Dat werd wel al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. En de Nederlandse acteur Paul Hane stopt als de stem van Bert in Bert en Ernie. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Nederlandse televisie. Hane is intussen 80. Hij was 50 jaar lang de stem van Bert. Maar na de dood van Wim Schippers, de stem van Ernie, afgelopen zomer, vond hij dat ook zijn tijd gekomen was. Wie de nieuwe stemmen worden, dat is nog niet bekend. En sport in ons voetbal is Union op dit moment op bezoek bij Antwerp. Na zo'n half uur spelen ongeveer staat het daar nog altijd 0-0. En het weer nog. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
2: Eén file dan op de Antwerpse ring waar je 10 minuten aanschuift. Antwerpse ring richting Nederland, meer bepaald tussen de Legrellelaan en Deurne.
4: Greatest Hits met Astrid Philips.

voor de middagdutters dan eentje. Want het is uiteindelijk 5 over 2. Wham, wake me up before you go, go. Maar weet vooral ook dat je mag blijven hier bij Joe. Daar zit je namelijk goed als je bijvoorbeeld houdt van Pink Floyd. Als je houdt van Janet Jackson. En ook al Lady Gaga. Die trouwens net mama is geworden, hè, van Rosebean Polanski. Sinds 9 juni is Lady Gaga er eigenlijk al mama van geworden. Maar het nieuws is nog maar net bekend geraakt. En als je nu denkt van... ik heb die zo precies geen buikje zien hebben. Dat klopt helemaal, want het kindje is namelijk ter wereld gekomen via een draagmoeder. Lady Gaga is...

Toys. En als ik daar zo over nadenk, dat zou eigenlijk ook wel een zeer goede naam zijn voor op dat 10 om te zien Back to the 90s feestje van binnenkort 13 november. Ja, komt dat één keer helemaal terug. Een puur nostalgisch feestje van 10 om te zien in de AFAS-Dome in Antwerpen. Je kon daar hier vrijdag bij Joe de hele dag ook tickets voor winnen, want je wil daar gewoon op bij zijn. En als het dan nog iets van de verniet is, is het altijd nog een pakje leuker, zou ik denken. Maar ja, kijk, je wil er sowieso wel bij zijn, omdat Accession daar zal aanwezig zijn. Pop in Wonderland, want dat is echt bijzonder lang geleden. En Alana Dante, ja, ze gaat er ook bij zijn, zonder latexpakje dan wel. Dat heeft ze bij Sven en Anke deze week nog verteld, dat dat echt wel niet meer aan de orde is. Beetje jammer, misschien toch wel. Anne en Willy komen dat trouwens nog eens presenteren die dag. En wie weet duikt huidig 10 om te zien host Laura Tesoro of Aaron Blommaert daar ook nog wel op. Die laatste, Aaron Blommaert, hoor je hier trouwens zo meteen nog eens met zijn tranen van goud. Maar nu, ja kijk, het is zondag, dus klopt dit wel helemaal, zou ik denk ik. No Education, hier met Pink Floyd.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: James Blunt komt terug naar Brussel. Ja, beautiful. De man achter weer.

0: laatste nieuws. Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoop, man.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imoscoop, man!
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

aan van goud van Aaron Blommaert. Straks trouwens geef ik nog eens een goede snok aan het rad. Je weet het, om dan uiteindelijk uit te komen bij één letter van het alfabet. Waarmee je dus een artiest of band mag zoeken. Dat werd hier nog eens luid en duidelijk in de verf gezet door de muziek van Janet Jackson. Het is er nu met What

Life and This Love. Tot bijna 2:30. Zeer goedemiddag. This Love en de liefde, die hangt nog wel even in de lucht. Want straks is er Ellie Goulding. Die wil het er ook nog eens over hebben. In How Long Will I Love You. Maar nu hier, The Human League en Don't You Want Me.

0: Antwerpen, daar moet je zijn als je in de file wil staan. Zo is er nog eentje aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. 11 minuten extra daar tussen de Legrellelaan en Deurne.
1: Greatest Hits met Astrid Philips.

Maar jawel toch hoor, ook al is het nog maar 3:06, we gaan er al voor gaan. Een draai aan het rad met alle letters van het alfabet opgeplakt. En we komen uit deze keer bij de letter F. Daarmee mag je het dus doen. Band of artiest met beginletter F. En het mag gerust iets origineels zijn of iets wat je niet zo...

0: Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
0: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
3: Een kraan die lekt.
4: Een tegel met een barst.
3: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
4: Het is tijd voor iets nieuws.
3: Comfort.

0: Happy bathroom to you.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

Ik heb dat machine hier nog eens aangezet dat mee mocht kiezen. Uit alle berichtjes die binnen zijn gekomen in de app. Allemaal platen van bands met beginletter F. Daar waren we naar op zoek. Een band of artiest dus met beginletter F. Er zijn er heel wat alweer. Frans Bauer bijvoorbeeld. Foreigner is een paar keer binnengekomen. Ook net zoals Falco, Fleetwood Mac. Foo Fighters, Fall Out Boy, Franz Ferdinand, Fiyoko mocht het ook zijn. Net zoals Freddie Mercury. Maar het is uiteindelijk niet Frank Stallone geworden, want dat kwam ook al binnen. Maar het machine hier heeft voor Fisher Z gekozen. Deze keer met Marlies.

Het was trouwens geen suggestie van Marlies, wel van Katrijn uit Oostende. Deze F-band Fisher Z met Marlies. En Annemie die stuurde net nog Fine Young Cannibals, slap, net te laat. Het kwam er ook meteen aan te pas. Ik weet eigenlijk niet of het daarbuiten nog regent, maar hier op de radio zeker en vast wel. Hoor, je hoort toch wat gedruppel hier bij Dean Lewis, zijn Trust Me Mate.

Tragedy met hier en daar een wolkbreuk ertussen. Zo klinkt het precies wel, maar daarbuiten is het eigenlijk helemaal oké. Okay. Kenneth Stevens kwam dat hier net nog eens bevestigen. Dat het eigenlijk wel lekker is daarbuiten. Dat waren zijn woorden, maar aangename temperaturen kwam er ook nog aan te pas. Ook al ziet het er misschien af en toe wat grillig uit. 5 voor 3. Dit is voor jou nog Seal met Crazy. Crazy.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Binnenkort in de Lotto Arena en de eerste tickets daarvoor bij Joe voor Ronan Keating, die je zo meteen hoort met Love in Each Day. Nieuws van 3 met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een moord in Nederland werd aangestuurd vanuit België. Jehovah-getuigen mogen toch plasma krijgen en Lennart van Eetveld wint de ronde van Slowakije. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht, een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land gegeven is. Dat werd wel al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. En getuigen van Jehovah mogen vanaf nu plasma, bloedplaatjes of rode en witte bloedcellen krijgen. Nog altijd geen vol bloed. Maar het is toch een versoepeling van het totaalverbod op bloedtransfusies. Dat verbod heeft al aan veel gelovigen het leven gekost. En sport, Lennart van Eetveld is de eindwinnaar in de Ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Hij is 25. En in ons voetbal is Union op dit moment op bezoek bij Antwerp. Die wedstrijd is halfweg, de tweede helft ongeveer, en het staat 0-1 voor Union. En dan nog het weer. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
2: Nog geen file op onze snelwegen en daarvoor ben je best op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra daar tussen de Legrellenlaan en Deurne.
4: Greatest Hits met Astrid Philips.

Love in each day, maar voor de fans van Ronan Keating zal het ook waarschijnlijk vooral Love in the 7th of September zijn. Want dan staat hij daar met zijn Just Getting Started World Tour. En terwijl de voorverkoop voor die tickets eigenlijk pas 25 september start, komende vrijdag dus, kan je hier bij Joe al de dag ervoor tickets winnen. Bij Tom de Kok dan in de avond en de ochtend erop ook nog eens bij Sven en Anke. Ja, het wordt een zeer schoon weekje hier bij Joe, want het stopt daarmee zelfs niet. Nee, Stijn Smets doet er in de avond nog een hoopje tickets bovenop, met tickets dan voor het Curiosity Festival. Dat klinkt al zeer curieus, daar wil je volgens mij gewoon sowieso bij zijn. Het Curiosity Festival is een festival in Wetteren, waar onder andere Maxime staat en Remo van het Groene Woud en Mama's Jasje en ook Meteor. En jawel, die heb ik bij, Meteor. Zometeen na Diana Ross en haar Supremes met Stop in the Name of Love.

Good times, great music. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

de nooduitgang van Meteor, die overal opduikt. In de fitness bijvoorbeeld, dat viel toch op toen hij deze week in Zeggenshuis zat. Bij K3 is hij er nu ook bij. Nu we weten dat hij daar ook nummers voor schrijft. Volgende zaterdag is Meteor ook te zien, te horen op het Curiosity Festival, waar Stijn Smets dus komende week tickets voor uitdeelt. Ja, Meteor echt overal, behalve bij Céline Van Oijtsel op haar Instagram-account. Alle foto's met hem weggedaan. Soms gaat het hard. Straks muziek van Tsukero met Sensu Nadonna. We're Out A Woman, na hier dan Right On Time, Black Box.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oeh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik...
6: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

er toevallig een dromerige zondagmiddag van maken. Was er dus Zucchero samen met Paul Young in Senso Nadonna Without a Woman. Het is 23 over 3. En het is gepikt dan wel van Marvin Gaye's en Got to Give It Up, dat weet je wel. Waardoor Pharrell Williams en Robin Thicke intussen miljoenen aan royalties mogen betalen aan de nabestaanden dan van Marvin Gaye. Maar die Blurred Lines die zijn verder toch vooral goed gepikt, vind ik. Want dat groove zo heerlijk lekker. En groove vooral mee dat gat eraf dansen. Net zoals bij Fame van Irene Cara. En daarna dus Blurred Lines van Robin Thicke.

0: Niet of je het al eens meegekregen hebt, maar Ronnie Mossuze die komt hier elke dinsdag met zijn ukulele bij Tom de Kok. Met een heerlijk goede meezinger wordt dat dan altijd over het wel en wee van de BV. Deze week ging het over Naked Attraction, onder andere over Meteor, die dus liedjes schrijft voor K3. En was dat nog van alles plezant in, hoor. De ukulele van Ronnie Mossuze, die is nu even thuisgelaten. R.E.M. gaat dan wel weer voor de mandoline. Zometeen in Losing My Religion komt hij erop tokkelen. Er staat nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. 10 meer bepaald op de Antwerpsring richting Nederland tussen de Legrellelaan en Deurne.
1: Greatest Hits
2: met Astrid Philips.

0: voor 4 uur deze middag nog muziek van Culture Club, van Tom Grennan ook al. En zometeen komt er ook nog een inferno aan te pas. Gelukkig wel zo eentje waar de brandweer dan niet voor hoeft uit te rukken. Hè. Disco Inferno met de Tramps.
1: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Udo Experience. Voor workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op udo.com/future.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
2: Leef gerust met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Talk a little bit of love. Heel veel van die liefde. Sowieso, zo meteen na 4 uur met Kenneth Stevens. Veel plezier ermee. Het trapt trouwens behoorlijk stevig af met eentje van Eurythmics. Ik heb er nog eentje voor jou klaarstaan. Deze Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. Fijne zondag nog voor jou.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Vrienden van de radio, een hele goede namiddag. Eurythmics en Aretha Franklin komen eraan na het nieuws van 4 uur. Niels Rosa Peralta, goedemiddag.
3: Een goedemiddag. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel haalt uit naar het profitariaat. Union wint op het veld van Antwerp en Lennart Van Eetveld wint de ronde van Slowakije. De regering moet misbruik in de sociale zekerheid aanpakken. Dat heeft N-VA-voorzitter Valérie Van Peel gezegd op de N-VA-familiedag. Dat wordt voor haar partij belangrijk in de komende begrotingsgesprekken.
4: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
3: En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En Lennart Van Eetveld is de eindwinnaar in de ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Lennart Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
2: En onderweg is er ook goed nieuws, want er zijn geen files en ook geen vertragingen.
5: Greatest Hits
0: met Kenneth Stevens.

En ook van mij een hele fijne zondagnamiddag. 4:05. Astrid, die heeft je al 4 uur lang getrakteerd op heerlijke greatest hits. En ik ga gewoon op datzelfde elan verder. Ik ga er ook nog eens 4 uur aan vastplakken. Met de grootste nummer 1 hits van de Doobie Brothers. Van Savage Garden en nu

tweede helft van de 90s. Ja, dat was echt wel het hoogtepunt in hun populariteit van dit Australische duo van Savage Garden. Truly, Madly, Deeply. Nog eens bij Joe. En het is een soort van Savage Garden dag voor mij vandaag, want ik was daar net in Antwerpen in een zomerbar. En daar speelden ze ook al die andere mooie hit van hen. To the Moon and Back. Trouwens, in Antwerpen is het... Niet alleen trouwens in Antwerpen, maar in heel veel steden en gemeenten. Vandaag autoloze zondag. Misschien daarmee dat er daarnet ook geen files en geen vertragingen waren in ons verkeersoverzicht. Laat dat zomaar blijven. En we gaan er deze namiddag ook nog iets mee doen met die autoloze zondag. Maar dat is voor na Keen en deze van de Doobie Brothers. Listen to the music.

0: Doobie Brothers, die hebben het bij het rechte eind. Listen to the music all the time. En dat kan je hier bij Joe, hè? Zometeen met de band van Tom Chaplin en zijn mannen Keen. En daarna, over een minuutje of vijf zal dat zijn, dan is het aan jou. Dan mag jij weer de muziek hier bepalen.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be. Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be. Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Code Yellow!
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Misschien change jij ook wel vandaag van de auto naar de fiets bijvoorbeeld. Want het is weer die zondag van het jaar die we autoloos of autovrij of autoluw mogen noemen. Hoe je het ook noemt, het idee is hetzelfde. Hè. Vandaag blijven in heel veel gemeenten en in heel veel steden de auto's aan de kant staan. En het is weer dus die dag van het jaar waarin fietsers en voetgangers het voor het zeggen hebben op straat. Verschillende rollerparades die doorgaan in sommige steden, maar ook plekken waar je bijvoorbeeld krijttekeningen kan maken op plaatsen waar normaal gezien heel veel verkeer is. En daar gaan we vandaag ook onze muzikale inspiratie zoeken. In alles behalve de auto dus. Dus een nummer, een song over fietsers, over voetgangers of een andere manier om je te verplaatsen in het verkeer dat niets met de auto te maken heeft. Dat is eigenlijk het thema van deze zondagnamiddag. En zoals altijd in dit eerste uur van Greatest Hits, dan gaan we het in de 70s zoeken. Laat je brein maar kraken en de Joe-app maar werken.

uit Stranger Things. Het is te zeggen, daar is dit nummer terug in opgenomen. En die Stranger Things, dat is eigenlijk al een paar jaar dat hij in mijn lijstje staat. Van ja, toch wel series die je moet gezien hebben, maar het komt er maar niet van. Kate Bush was dat nog eens bij Joe. Eén korte file, die staat richting Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Jabbeke. Daar moet je er 5 minuten bij tellen. Greatest Hits met Kenneth Stevens.

Ze wordt niet alleen meer door de country community op handen gedragen, maar ook ver daarbuiten. Want ze heeft een hit te pakken. Choosing Texas. Het was nog eens Ella Langley bij Joe. Er komen heel veel toffe 70s suggesties binnen die aansluiten op de autovrije zondag. Yeah.

0: kijken onze muzikale thema's altijd met een knipoog natuurlijk. Dat weet je hier. En dan is dit ook een hele mooie manier om je te verplaatsen. Samen met Rod Stewart, Sailing.
1: Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast.
0: Dit was een toffe suggestie van Sandra.
1: Opzij, opzij, want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten.
0: En nu komt er tempo in. Herman van Veen. En opzij was ook een hele leuke, hè?
2: Take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.
0: En Marleen die stuurde deze van Lou Reed door. Je hebt nog 6 minuten de tijd om jouw muzikale 70s suggestie door te sturen. Doe maar, hè.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Vanavond een currieken?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd.

uit de muzikale familie Cherry, Eagle Eye Cherry. Maar je kent ook Nene Cherry bijvoorbeeld. Hè. Dat is een halfzus, dacht ik. Safe Tonight was dit nog eens op deze autoloze zondag. Koningin fiets en koning voetganger die zijn vandaag baas in heel veel steden en gemeenten. En Gwen die stuurde deze door de Motors en Airport. Ontelbare keren is deze binnengekomen via de Joe-app. Logisch ook natuurlijk op een dag als vandaag. Bicycle Race. Queen nog eens. En toch ga ik voor een andere suggestie. De suggestie van Linda van Haren en van Patsy de Schuiter onder andere. Naar een nummer uit 1973, dat een jaar eerder, in 72, nog Midnight Plane to Houston had als titel. Maar Gladys Knight en de Pips, die maakten er dit van. Midnight Train to Georgia. Ik neem je mee naar de eerste helft van die prachtige jaren 70. Hele leuke themaplaat.

hier word je toch goed gezind van, hè? '80s poprock met een klein beetje doo-wop erin. Huey Lewis and the News and Stuck With You. Zometeen na 5 uur neem ik je in gedachten mee naar Wetteren. Want daar weten ze wat feesten is. Voor nu, I Try. Dit is Macy Gray.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: De bekendste muzikale broers, dat zijn ongetwijfeld de Jacksons. Maar wat ik hier heb klaarstaan, dat past ook in die categorie. Eerste nieuws van 5 uur, Niels Rosa Peralta.
4: Een goedemiddag. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De luchthaven van Charleroi verwacht opnieuw hinder morgen. En Union wint van Antwerp. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd bij VTM Nieuws.
5: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft. Zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt zoals nu het geval is.
4: Het is nog niet duidelijk hoe zijn partij dat precies wil aanpakken. Voor N-VA moet het misbruik in de sociale zekerheid dan weer worden aangepakt. Dat heeft voorzitter Valérie van Peel gezegd op de N-VA Familiedag.
6: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
4: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De vakbonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten werden al geschrapt. In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket onderzoekt de zaak. En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Maar de coach van Union, David Hubert, blijft voorzichtig.
7: We zijn 7 wedstrijden ver. Dit is goed van een goede start, maar daarmee heb je nog niks gekocht. Dus het is aan ons om heel waakzaam te zijn over hoe we onszelf blijven vertonen. Onze principes blijven verbeteren. Proberen constant weer die percenten te gaan verbeteren. En dat moet onze drive zijn.
4: Antwerp staat 13e met 7 punten. Op dit moment spelen Sint-Truiden en Westerlo ook nog tegen elkaar. Halfweg ongeveer staat het daar 0-1 voor Westerlo. En het Belgische Solar Team is tweede geworden op het EK, het Europees kampioenschap. Dat team bestaat trouwens uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceten 24 uur lang op het circuit van Zolder, enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. En dan nog het weer. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
3: 2 files op onze snelwegen zijn Kortenoor. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je op dit moment 7 minuten. En dat tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. En die andere vertraging die staat richting Frankrijk op de E40. 5 minuten erbij tussen Gistel en Jabbeke.
8: Greatest Hits.
9: Met Kenneth Stevens.

broers bij elkaar die brokken maakten in de muziekwereld en heel veel hartjes hebben gestolen. Mbapp en Hansen nog eens. Zometeen de bekendste winnaar van het Eurovisie Songfestival. Ergens in de 70s. En ja, ze komen inderdaad uit Zweden. Dan weet je al dat Waterloo eraan komt. ABBA is onderweg, maar eerst neem ik je heel even mee in gedachten dan toch naar Wetteren. Want ja, het festivalseizoen, zo rond deze 20ste september, dat gaat stilaan naar zijn einde. Maar in Wetteren, daar weten ze nog niet van ophouden. Daar willen ze de zomer langer rekken. En ze hebben groot gelijk met het Curiosity Festival. Zo'n groot gelijk dat ze daar spreiden over twee weekends. Volgend weekend wordt daar nog gefeest, onder andere met Maxim, met Mama's Jasje en met Milkink. Maar ik ga er nu twee draaien, twee Nederlanders. Misschien wel het meest romantische koppel bij onze noorderburen die daar eergisteren het feest op gang mochten trekken.

Wat onze Sandra Kim in 1986 kon, dat konden die vier van ABBA al in 1974. Namelijk het Songfestival winnen met deze Waterloo natuurlijk. Neil Tennant en Chris Lowe die nemen ons zo meteen mee naar de buitenwijken, naar de suburbia, over een paar minuten. Eerst deze Australische Belg, Gauthier nog eens. Now and then I think of when...

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Bebat! Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: De Missed You Dutchess van Connections.
10: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
11: Tjoe, dat heb ik gemist.
12: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
13: Good times.
14: Great music.
13: Great music.
14: Dit is Joe.

nog maar eens het bewijs hoe heerlijk die jaren 80 zijn. Met deze van de Pet Shop Boys. En met Suburbia zaten we in 1986. En we gaan erin blijven hoor, in die jaren 80, in de 80s songs, want het is weer aan jou, hè. Ja, trouwe Joe-luisteraars, die zijn al volop aan het sturen, die weten al wat de bedoeling is. Ben jij nog maar net aan het luisteren? Een hele goede namiddag in ieder geval. Ik leg het heel even uit, we hangen altijd de muziek op zondagnamiddag aan één bepaald thema. En dat thema, dat is over ons hele land verspreid vandaag, want in meer dan 70 gemeenten en steden is het vandaag autovrije zondag. Dat is trouwens een record, hè? Meer dan 70. Want het aantal deelnemende gemeenten is gestegen. Ook omdat er een 20-tal gemeenten uit Wallonië deelnemen. En nog een andere primeur is dat er voor het eerst ook de luchtkwaliteit gaat gemeten worden in verschillende Vlaamse gemeenten en steden. Waar vandaag dus de auto aan de kant blijft. Daarnet zaten we in de 70s en dan werden we met de Midnight Train to Georgia gebracht door Gladys Knight en de Pips. Maar ik ben benieuwd waar we straks zo rond 20:20, 17:45 in de jaren 80 gaan uitkomen. Stuur dus maar door via de app welke jaren 80 muziek ga jij linken.

uit de tijd dat we met z'n allen 35 jaar jonger waren. Deze van Roxette. En Fading Like a Flower. Centerfold is onderweg. De J. Giles Band. Het is 5:30 op zondagavond en er staan 2 files op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 12 minuten ter hoogte van Deurne. En richting Frankrijk op de E40 moet je er 6 minuten bij tellen. En dat tussen Gistel en Jabeke. Greatest hits. Met Kenneth Stevens.

nog net uit het decennium waar we straks al terug naartoe gaan. En dat zijn die heerlijke jaren 80. Soul to Soul and Back to Life. Het is een hele administratie deze zondagnamiddag om al die toffe muzikale suggesties hier bij te houden en daar zo fragmentjes van klaar te zetten die allemaal passen bij de autovrije zondag van vandaag. Marie.

0: Sly zijn lief redden uit een grauwe cel in Escape Plan 3. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

deze zou eigenlijk ook perfect passen bij ons thema van vandaag. Deze Runaway Train van Soul Asylum bij deze autoloze zondag. Maar ja, dit komt uit de 90s natuurlijk. En dit uur gaat alle aandacht naar de jaren 80. Maar goed, dan heb je hem al gehad. Moet je hem straks komend uur niet aanvragen. Kylie Minogue en de Locomotion was ook nog binnengekomen. Ja, maar deze, oh, die is ook zo fijn. Hè? En dankzij Anne kwam deze ook binnen via de Joe-app. En ik denk dat Anne dat letterlijk kan nemen. Walking on Sunshine. Walking binnen het thema natuurlijk. Maar Sunshine is de Spaanse Sunshine. En daar zit zij momenteel Joe te luisteren. Maar goed, ik zit met een probleem. Er zijn zoveel toffe suggesties ingestuurd de voorbije minuten. Ik ga moeten afwijken van het concept. Het concept is dat ik normaal gezien één nummer draai uit een bepaald decennium dat aansluit bij het thema van vandaag, bij die autovrije zondag. Maar ik ga er twee moeten draaien, omdat er één nummer zo massaal is binnengekomen. Het is een song van 1,5 minuut. Dat heb je niet vaak, hè, op de radio. Het is bijzonder kort en het is van bij ons. Zometeen de keuze van Gwen. Dat wordt Morning Train van Sheena Easton. Past perfect in de 80s en in ons thema. Maar Clouseau, die moeten voorgaan. Dit is uit 1989. Fiets.

Dit zijn zo van die hele mooie muzikale parels die als verrassing uit de playlist komen. Dankjewel voor deze hele fijne suggestie, Gwen, nog eens. Sheena Easton en de Morning Train. Het is zondag, het is 20 september en we zitten in de allerlaatste dag van de zomer. Ja, want dat is toch altijd zo, hè? Rond de 21ste van de maand september, dan begint de astronomische herfst. Maar zullen we dat zomergevoel nog een beetje oplengen? Met Lynyrd Skynyrd moet dat denk ik wel lukken. Kampvuurmuziek met Sweet Home Alabama.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra. Dit
3: is Joe. Aha, zometeen nog eens aha in de playlist met Take On Me na het nieuws van 6 uur. Goedenavond, Niels, Rosa Peralta.
4: Een goede avond. Een incident tijdens een auto-happening in Avelgem. Een Delta-vlieger crasht in Frankrijk. En Marlen Reusser is wereldkampioen tijdrijden. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een event. Daarbij vielen verschillende gewonden, maar niemand is er erg aan toe. Het gebeurde op de auto-happening Château de Bossuyt. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd bij het VTM Nieuws.
5: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft. Zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt zoals nu het geval is.
4: CD&V wil het op tafel leggen bij de begrotingsgesprekken van de federale regering. En de kern van de Vlaamse regering zit op dit moment samen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er net bespaard moet worden.
6: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen. En de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te breken. En we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
4: In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket onderzoekt het incident. En sport in ons voetbal is Westerlo met 0-2 gaan winnen op het veld van Sint-Truiden. Westerlo springt zo over Sint-Truiden naar de 8e plaats. STVV staat 11e. En vanmiddag ging Union winnen bij Antwerp met 0-2. Je hoort Denzel de Roeve van Union.
7: Het is een kwestie van er elke keer weer te staan. Dat is niet zomaar een gegeven. En ik denk dat dat een hele grote verdienst is van de ploeg om weer een clean sheet en 2 goals te maken. Ik denk dat we heel goed bezig zijn, hè. Dat is duidelijk. Heel veel clean sheets, heel veel doelpunten. En het is aan ons om die lijn door te trekken.
4: Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En de Zwitserse Marlen Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e. Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
8: Ja, ik ben heel blij met het gevoel dat ik vandaag had. En ik hoop gewoon de komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven. En dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
4: Over een uur ongeveer beginnen de mannen eraan. Topfavoriet Remco Evenepoel start als allerlaatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
3: 6:03, 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat richting Frankrijk en dat op de E40. Tussen Nieuwpoort en Jabbeke moet je er net geen kwartier bij tellen. En op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je ter hoogte van Deurne 7 minuten erbij daar.
0: Greatest hits. Met Kenneth Stevens.

Martin die stuurt beter zonnige groetjes vanuit Benidorm. Zij is daar Joe aan het luisteren. En dat is in groot contrast met wat Brecht stuurt. Die stuurt, hey Kenneth, de zender VTM. Christmas is begonnen. Is dat niet een beetje snel? Ik ben het even gaan dubbelchecken. Maar ja, Brecht, je hebt 100% gelijk, man. Die kerstfilms die zijn er al begonnen. Allee, allee, allee. Wat een contrast. Maar gezellig is het wel natuurlijk. Gezellig, net als hier op de radio. Met zometeen Simba en Nala die hun aandacht hier komen vestigen. Samen met Elton John. Na Kylie.

uit de filmklassieker The Lion King natuurlijk. Can you feel the love tonight? Elton John. Ja, het is een patheken, onze Elton John. Had hij een paar jaar geleden geen afscheid genomen van al zijn fans met de Farewell Yellow Brick Road Tour? Ja, toch, hè? Ik dacht dat wel. In ieder geval, zijn pensioen is totaal niet definitief geweest. Want komende maand, in oktober, dan zegt hij Farewell to Mexico. Dus die Farewell Tour, die blijft gewoon duren en duren en duren. En in oktober staat hij twee avonden op rij met peperdure tickets. Ik heb net even de prijzen bekeken. Oei. Dan gaat hij dus nog maar eens afscheid nemen. En dat van zijn Mexicaanse fans. Onderweg bij Joe, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Maar eerst flessenpost.

0: op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immos Koopman!
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Ah, dag juffrouw.
5: Hey.
4: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
5: Ja.
4: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Oké.
4: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
5: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
4: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
5: Zeker, en dan krijg jij misschien centjes.
4: Jij bent een slimme.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Een kraan die lekt.
9: Een tegel met een barst.
8: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
9: Het is tijd voor iets nieuws.
8: Comfort.

listen to you. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

is een fantastische mix van country, van rock, van folk en van blues dat hij maakt, die Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear. En dan nog die heerlijke, rauwe stem van hem erbij. Zalig is dat. Time flies when you're having fun. We zitten ondertussen in de jaren 90. Het is autovrije zondag vandaag geweest al ondertussen. Maar wij koppelen de muziek eraan. Muziek uit de 90's dat binnen het thema past, is nu meer dan welkom in de Joe-app.

0: hoort hem regelmatig hier bij Joe, hè? Phil Collins. En dat wil maar één ding zeggen. Dat hij fantastisch veel goede muziek gemaakt heeft. En dit is er ook zo eentje van. Een Joe Easy nummer, deze One More Night. En ben je liefhebber van Easy muziek, dan hebben we natuurlijk ook onze digitale zender Joe Easy, die je kan beluisteren via je DAB Plus radio, maar ook via je Joe-app en joe.be. 6:58, Marco Borsato komt eraan samen met Armin van Buren en Davina Michel. Maar eerst nog 3 files op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout moet je er 6 minuten bij tellen. Richting kust op de E40. Tussen Nieuwpoort en Middelkerke 5 minuten erbij. En de laatste vertraging die duurt ook 5 minuten. Staat richting Frankrijk op de E40. Tussen Gistel en Jabeke.
1: Greatest Hits. Met Kenneth Stevens.

0: naar muziek uit de 70s, de 80s en dit uur uit de jaren 90 dat we kunnen linken aan het thema van vandaag. En Patrick die gaat richting 10 om te zien Back to the 90s met Alana Dante en hij gaat een ritje maken samen met haar. Dit was een minder bekende suggestie, maar wel een hele fijne van Bernard kwam deze binnen. Magic Carpet Ride. Ja, dat is ook niet met de auto natuurlijk, hè. De Mighty Dubcats. En deze werd ook doorgestuurd door Peter, onder andere Guus Meeuwis en Vagant en Per Spoor. Maar we gaan zo meteen toch voor een ander nummer. Geschreven door Annie Lennox, maar wel door een andere superster uitgebracht. Je hoort zo meteen over wie ik het heb. Dit is
1: Joe. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
5: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

was de suggestie van Patsy, deze Whitney Houston en Step by Step op deze autovrije zondag. Ja, met een beetje verbeelding en een beetje fantasie, hè, ga je ook step by step onderweg in de plaats van de auto te nemen. Het was niet met een step, maar het was wel met de fiets dat Tom en Lotte vandaag met hun twee kinderen van Antwerpen hebben genoten. Zonder getoeter en alleen maar met heel veel vrolijke mensen sturen ze via de Joe-app. Met heel veel voetgangers en heel veel fietsers. En ze hebben een paar leuke krijttekeningen gemaakt op plekken waar normaal gezien heel veel verkeer rijdt. Zo gaat dat dan op autovrije zondag. Bij ons is het muzikale zondag, zoals het hier morgen muzikale maandag gaat zijn en muzikale dinsdag. En ga zo maar door met de grootste hits van vroeger, maar ook van nu. Met Purple Disco Machine en Beat of Your Heart.

Tears for Fears en Shout bij Joe. Toch nog heel even een shout-out naar alle toffe suggesties, muzikale suggesties die deze namiddag en vanavond al zijn binnengekomen. Zometeen tussen 7 en 8, dan doen we het nog één keer. En deze, die ga je ook horen na 7 uur. Altijd een feestje om Kim Wilde live te zien, maar ook om ze op de radio te horen. Cambodia zometeen. En ook de band die volgend jaar in juni naar ons land komt, naar de AFAS Dome. Simply Red is er ook bij. Onder andere Something Got Me Started ga je horen na 7 uur.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
2: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden. 5 slachtoffers zijn lichtgewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
1: De bestuurder is opgepakt. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er bespaard wordt.
3: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen. En de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken. En we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
1: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De vakbonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten zijn al geschrapt. In ons voetbal is Westerlo met 0-2 gaan winnen op het veld van Sint-Truiden. Westerlo springt zo over Sint-Truiden naar de 8e plaats. STVV staat 11e. De Zwitserse Marlen Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e. Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
4: Ja, ik ben wel blij met het gevoel dat ik vandaag had. En, ik hoop gewoon komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven. En dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
1: Intussen zijn de mannen aan hun tijdrit begonnen. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige perioden en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. Na zomerweer houdt ook de volgende dagen aan.
5: 7:02, er staan 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of net iets meer verliest. De langste file die duurt 12 minuten en staat richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarden. De E411 dan tussen Hoeilaart en Oudergem, daar moet je er 10 minuten bij tellen. Richting Frankrijk op de E40 tussen Middelkerken en Jabeke 8 minuten erbij. Richting Gent op de E40 verlies je 6 minuten tussen Beernem en Aalter. En op de E429 moet je er ook nog eens 5 minuten bij tellen. En dat tussen Bierge en Tubeca.
0: Greatest Hits. Met Kenneth Stevens.

Zometeen nieuwe muziek bij Joe van Bruno Mars. On My Soul, zo heet zijn nieuwe single. En dit was een graag geziene gast in onze top 2000. Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover. En als je zegt de top 2000, dan heb ik bijzonder goed nieuws. Want we zeggen het al een tijdje dat hij er binnenkort aankomt. Maar binnenkort is echt heel binnenkort. Want komende vrijdag, dan zijn we 25 september, dan start de stemweek van de lijst der lijsten van de top 2000 hier bij Joe. Ja, die top 2000 spanning die gaat stilaan weer naar boven komen. En dan gaan we de herfst in met de mooiste lijst van het jaar. De top 2000 hier bij Joe. Zij stond vorig jaar op nummer 599. Kim Wilde. Dit is Cambodja.

0: ik ben sowieso al een grote fan van Bruno Mars. Maar die On My Soul is er ook weer helemaal boenk op, hè, als je het mij vraagt. Heerlijke muziek maakt hij toch altijd. Bruno Mars bij Joe. Het zal dinsdag 22 juni 2027 zijn, wanneer Mick Hucknall en zijn band Simply Red weer naar ons land komt, naar de AFAS Dome. Daar gaan ze dan de Sterren van de Hemel spelen in Antwerpen. En komende vrijdag dan kan je tickets bestellen voor Simply Red. Maar als je vorig jaar al bij hun optreden was, dan krijg je 2 dagen eerder toegang tot kaartjes. Dus dan kan je woensdag al bestellen. Het is voor de fans misschien een leuk weetje. Ik draai ze zo meteen met Something Got Me Started.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Een kraan die lekt.
7: Een tegel met een barst.
8: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
9: Het is tijd.

samen met luisteraar Christophe uit Schelle in dezelfde wachtrij ga hangen. In de wachtrij voor de kaartjes voor Simply Red volgend jaar bij ons in Antwerpen. Something Got Me Started was dat nog eens. Ik ga je nog één keer aan het werk zetten op deze zondagavond. Nog één keer mag jij je Joe-app openen en mij een nummer in verband met mobiliteit doorsturen. Decenniums of decennia die maken geen betekenis meer. Je mag het zoeken tussen de 60s, de 50s wat mij betreft en muziek van vandaag. Maar het moet gelinkt zijn aan Autoloze Zondag. Laat maar komen, hè, tijdens Richard Marx.

Lady Gaga en Alejandro, kerstverse mama Lady Gaga, het is te zeggen. De geboorteakte is ondertussen publiek gemaakt van het dochtertje van Lady Gaga en haar verloofde Michael Polanski. De dochter is op 9 juni al ter wereld gekomen en heeft een prachtige naam gekregen. Rose Bean Polanski. Zo heet het dochtertje dus van Lady Gaga. En als je nu zegt, ik heb haar nooit met een bolle buik gezien, dan klopt dat helemaal, want het is via een draagmoederschap gegaan. En dus al sinds 9 juni is de kleine Rose Bean bij Lady Gaga. Mooi toch, hè? Zes files op onze snelwegen, waar je 5 minuten of meer kwijt bent. Richting Brussel op de E40 moet je aanschuiven tussen Aflichem en Groot-Bijgaarde. Een kwartier erbij daar, dat komt daar door een defect voertuig. Nog een defect voertuig, maar dan op de E411 tussen Hoeilaert en Jezusijk. 12 minuten erbij en dan nog 11 minuten extra ter hoogte van Oudergem. Op de A12 schuif je 5 minuten aan tussen Strombeek-Bevercentrum en Grote Linde-Laken. En op de E429 moet je er 7 minuten bij tellen tussen Bierge en Tubeke. En dan de laatste vertraging, die staat richting Gent op de E40 tussen Beernum en Aalter. 6 minuten erbij daar. Greatest hits. Met Kenneth Stevens.

0: Zometeen neem ik je mee naar Groot-Brittannië, naar Londen om precies te zijn, met een zangeres die soul, R&B, jazz en pop in en uitademt. En jij mag ook nog één keer mee de muziek bepalen, hè, straks. Dat doen we aan de hand van de autovrije zondag van vandaag. En er zijn al toffe suggesties door binnengekomen. Ja, Katie Melua, die mag niet ontbreken, hè. En 9 million bicycles. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. Ook nog een originele manier om je te verplaatsen is bijvoorbeeld per paard. You too, bij Joe. Alles om je maar niet met de auto te verplaatsen. Hè. Who's gonna ride your wild horses? En deze blijft ook fantastisch. 1000 miles van Vanessa Carlton. Welke het uiteindelijk gaat worden, hoor je over 3 minuten.
1: Morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Joe, dit is Joe. Good times. Great music.

was vorig jaar dat we deze dame leerden kennen. Olivia Dean bij Joe en Man I Need. 4 keer heb jij de muziek hiermee kunnen bepalen. Allemaal in het teken van de mobiliteit vandaag. En dat vanwege de autovrije zondag. En deze heeft niks met een auto te maken. En dat is de bedoeling ook. Tom Petty en de Heartbreakers en Learning to Fly. Well,

Valassi. En daarmee zit jouw aangevraagde muziek voor vandaag, Rob. En dat allemaal in het thema mobiliteit of autovrije zondag. Hoe je het wil noemen. Maar ja, wij zijn hier bij Joe nog lang niet uitgezongen natuurlijk. Deze, die heb je nu van mij te goed. Dit is Coldplay en Speed of Sound.

Gary Rafferty dus in de playlist, maar ook Milo is erbij. You don't know. Je hoort het al, het wordt een hele relaxe, chille zondagavond hier bij Joe. En nu kan je nog genieten van Belinda Carlisle.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
2: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden. 5 slachtoffers zijn lichtgewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
1: De bestuurder is opgepakt. In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommern in het oosten van het land. Volgens de exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. In Montreal in Canada is het WK tijdrijden aan de gang. Topfavoriet Remco Evenepoel rijdt als laatste. Hij start om 8:30. Bondscoach Serge Pauwels zit straks in de volgwagen en ziet geen stress bij zijn kopman.
3: Ik denk dat hij zo'n tijdrit echt probeert te benaderen als elke andere tijdrit. En dat is dat vaste regime dat straks eigenlijk nu al gestart is. Maar zo vanaf het moment dat hij ook op de rollen gaat, is dat per minuut uitgekiend en gaat hij gewoon doen wat hij normaal is.
1: Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Zwitserse Marlene Reusser. Lotte Kopecky werd 6e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden. Joe Easy.

0: McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Dit is Joe Easy.

0: nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
2: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeg jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
1: In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommeren, in het oosten van het land. Volgens de exitpolls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. De CDU van bondskanselier Merz haalt er amper 5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden. Joe Easy.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. Hij haalde het overtuigend in Montreal in Canada. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd 11e. Hij is trots op zijn eigen prestatie, maar zeker ook op die van Remco.
2: Dat is een absolute klasse. Als je het 4 jaar op rij zo gemakkelijk ook voor elkaar speelt, dan zijn een hele grote kampioen. Met een pet vooraf, chapeau Remco.
1: In ons volgende nieuws hoor je ook een reactie van Remco Evenepoel zelf. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
3: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeggen jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
1: Het kernkabinet komt morgen om 10 uur samen. In Rusland komt Verenigd Rusland als winnaar van de parlementsverkiezingen uit de bus, zoals verwacht. Het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van de leiders, Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. KV Kortrijk haalde zijn eerste punten van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Kortrijk staat nu 16e, Beveren 9e. En de plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker heeft dit weekend ruim 3,3 miljoen euro opgebracht. Een recordbedrag. Dat laat de organisatie zelf weten. Afgelopen weekend gingen naar jaarlijkse gewoonte honderden teams op pad om plantjes te verkopen. De opbrengst gaat naar kankerpreventie, onderzoek naar behandelingen en betere zorg voor mensen met kanker. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden. Joe Easy.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. Hij haalde het overtuigend in Montreal in Canada. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13. Evenepoel is uiteraard tevreden over zijn wedstrijd.
2: Van in de start had ik wel het gevoel dat ik volledig in controle was over het parcours. Bochten verliepen perfect. De lange rechte stukken waren ook echt heel stabiel en stevig. Dus ik denk dat het globaal gezien een van mijn beste tijdritten was, denk ik.
1: Evenepoel wordt voor de vierde keer wereldkampioen. Hij evenaart zo het record van Fabio Cancellara en Tony Martin. Hij is wel de eerste die vier keer op rij wint.
2: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
1: Alex Zegaert werd vandaag elfde. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in ons voetbal heeft KV Kortrijk zijn eerste punten van het seizoen behaald. Het won met 1-0 van Beveren. Kortrijk staat nu 16e, Beveren 9e. Eerder op de avond won Club Brugge met 3-0 van Racing Genk. Club staat 3e op 1 punt van de leiders Union en A-Gent. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
3: Joe Easy.

0: nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13.
2: Van in de start had ik wel het gevoel dat ik volledig in controle was over het parcours. Bochten verliepen perfect. De lange rechte stukken waren ook echt heel stabiel en stevig. Dus ik denk dat het globaal gezien een van mijn beste tijdritten was, denk ik.
1: Alex Zegaert werd 11e.
3: Content met de tijdrit dat ik gereden heb, bewust. Niet te zot vertrokken. En dat ik nog wat over had voor het slot. En dat voelde ik echt wel. Het gevoel was echt wel goed. Daar ben ik heel tevreden mee. Het ging natuurlijk net iets mooier. Je moest dan met een top 10 afsluiten. Maar eerlijk gezegd ben ik wel trots op de prestatie dat ik geleverd heb.
1: Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump zullen elkaar binnenkort ontmoeten in New York. Dat laat Zelensky weten. Hij verwacht dat die ontmoeting veel kan veranderen. Het is niet duidelijk wanneer die zal plaatsvinden. De komende week zijn veel regeringsleiders in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.